0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Dit is Joe.
1: Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Een dodelijke raketaanval op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij zijn 12 mensen omgekomen. 309 anderen raakten gewond of zwaar gewond, dat melden de autoriteiten. Mogelijk zitten de Houthi-rebellen die Iran steunen achter de aanval. Eerder deze week voerden zij al verschillende aanvallen op de luchthaven uit. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en belooft een krachtig antwoord. Een Belgisch militair is om het leven gekomen in de Pyreneeën in Frankrijk, dat meldt minister van Defensie Theo Franke. Het gaat om een ervaren paracommando uit Chaffe. Hij was op oefening in de Pyreneeën. Tijdens een trektocht is hij in een ravijn gevallen. Hij is in kritieke toestand geëvacueerd, maar later overleden. De militair laat een vrouw en een dochter na. In Antwerpen is een man gewond geraakt na een vechtpartij, dat meldt de politie. Hij liep een steekwonde op aan zijn hoofd en werd daarop naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat. Een verdachte werd opgepakt. En in ons voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat vandaag nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats. Kortrijk staat 16e. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden. Dinsdag wisselvallig maar zacht bij zo'n 20 graden.

0: Dit is Joe.
1: Joe. Good times, great music. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
2: Aluminium. Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
1: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
4: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
3: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
7: I can help.
6: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. GIX merkt je op.
8: Mode voor haar,
6: voor hem
9: en voor ons.
6: Bij GIX vind je mode voor het hele gezin. Haast je, want enkel deze week geniet je van 10% korting op de volledige collectie tijdens de Open Deurweek. Dus, waar gaan we shoppen?
9: Bij GIX.
6: GIX, mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op GIX.be.
9: Dat is GIX.be, want...
6: GIX merkt je op.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
1: Info op telenet.be.
2: En wel, ik ga eens gaan kijken.
3: Goedendag, dit is een officiële mededeling. Uw hersenen hebben dringend meer beweging nodig. De signalen zijn eindeloos scrollen, vergaandagen vergeten en ontdekken dat uw sleutels al 3 dagen in uw schoenen liggen.
4: Schud je brein wakker met Puzzelfit, de app voor fans van Sudoku's, kruiswoordraadsels en woordzoekers. Exclusief voor abonnees van Het Laatste Nieuws, De Morgen en Humo. Jouw abonnement plus veel meer. Download nu de Puzzelfit-app en train je brein.

0: nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. Een dodelijke raketaanval op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij zijn 12 mensen omgekomen. 309 anderen raakten gewond of zwaar gewond, dat melden de autoriteiten. Mogelijk zitten de Houthi-rebellen die Iran steunen achter de aanval. Eerder deze week voerden zij al verschillende aanvallen op de luchthaven uit. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en belooft een krachtig antwoord. Premier Bart De Wever voert vandaag opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting. Gistermiddag ging het kernkabinet na enkele uren onderhandelen opnieuw zonder overleg uit elkaar. Het overleg zit dan ook muurvast, onder meer omdat de MR niet wil praten over een btw-hervorming. Dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
2: Dan moet hij normaal gezien een akkoord hebben en dat uitleggen in het parlement, maar dat gaat niet meer lukken, dat heeft hij ook zo gezegd. Dus laten we die hoop alvast maar varen. Maar eigenlijk zegt iedereen, we weten niet hoe dit verder moet. Het nog maar eens proberen voor de zoveelste keer. Het begint stil aan de waanzin te worden.
1: In totaal wil De Wever 10 miljard euro vinden. En in ons voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union dat vandaag nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats. Kortrijk staat 16e. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden. Dinsdag wisselvallig maar zacht bij zo'n 20 graden. Show easy.

0: De Superplusdeals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle Superplusdeals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Zeg, van het weekend, een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wisten al exact wat er was gebeurd.
4: Maar nee,
1: de frituurbrand.
3: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk dan, dat is waarom dat ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn buren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshit-radar.
5: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
7: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
6: In Libelle naar...
7: De vijf beste looks van nu.
6: In Feeling of naar...
7: De hotste adresjes in je buurt.
6: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
9: Heurman, zet de puntjes op de O.
8: Ontdek onze deals op ons nieuw assortiment tuinbergingen. Kijk snel op heurman.be.
10: Kop
11: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
12: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...
11: is wie er mag rijden. Yes, munt.
12: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
13: Echte liefde begint in een Stijlaarts badkamer.
14: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
15: Maar schatke, elke kleur past perfect bij u.
14: Oh, dat is lief, maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Ja. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
15: Oh, dat was makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
14: Oh.
13: Kiezen begint in een Stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u, van A tot Z. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.

Maxime stelt voor. De Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Van boyzone-nostalgie tot solo-hits, Ronan Keating komt naar Antwerpen. Beleef zijn Just Getting Started World Tour. Op 7 september 2027 in de Lotto Arena. Tickets en info via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en HLN.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Dit is Joe.
1: Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen. Nooit eerder zochten zoveel mensen informatie of hulp rond gokken als afgelopen zomer. In totaal ging het in de maand juli alleen al om zo'n 30.000 bezoekers bij de website gokhulp.be. Meer dan 3 keer zoveel als in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementslid Freya Perdaans heeft opgevraagd.
4: We weten dat er tijdens grote sportevenementen meer gegokt wordt. Dan weten we ook dat er meer problematisch gegokt wordt of dat mensen zich meer vragen stellen over hun gokgedrag. Dus dat we ervoor moeten zorgen dat hulp nabij is op die momenten van die pieken.
3: Premier Bart De Wever voert vandaag opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting. Gistermiddag ging het kernkabinet na enkele uren onderhandelen opnieuw zonder akkoord uit elkaar. Het overleg zit dan ook muurvast, onder meer omdat de MR niet wil praten over een btw-hervorming. Dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
5: Dan moet hij normaal gezien een akkoord hebben en dat uitleggen in het parlement, maar dat gaat niet meer lukken, dat heeft hij ook zo gezegd. Dus laten we die hoop alvast maar varen. Maar eigenlijk zegt iedereen, we weten niet hoe dit verder moet. Het nog maar eens proberen voor de zoveelste keer. Het begint stil aan de waanzin te worden.
3: In totaal wil De Wever 10 miljard euro vinden. De E40 Brussel-Leuven is in Berthem tijdelijk dicht. Het komt omdat er een nieuwe brug over de snelweg wordt geplaatst. Die weegt zo'n 4000 ton. Gisteravond kwamen alvast meer dan 2000 mensen kijken.
6: Indrukwekkend, benieuwd nog hoe dat verder gaat gaan en draaien en manoeuvreren. Maar zot wel, wat een volume zich hier aan het verplaatsen is. Hè?
7: Ik had gevraagd aan mijn mama en papa of dat wij mochten komen kijken en... Ze hebben gezegd ja.
8: Ik vind dat heel cool om te zien.
3: Deze namiddag gaat de snelweg opnieuw open. Een dodelijke raketaanval op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij zijn 12 mensen omgekomen. 309 anderen raakten gewond of zwaar gewond, dat melden de autoriteiten. Mogelijk zitten de Houthi-rebellen die Iran steunen achter de aanval. Eerder deze week voerden zij al verschillende aanvallen op de luchthaven uit. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en belooft een krachtig antwoord. Een Belgische militair is om het leven gekomen in de Pyreneeën in Frankrijk, dat meldt minister van Defensie Theo Francke. Het gaat om een ervaren paracommando uit Schaffen. Hij was op oefening in de Pyreneeën. Tijdens een trektocht is hij in de ravijn gevallen. Hij is in kritieke toestand geëvacueerd, maar is later overleden. De militair laat een vrouw en een dochter na. In ons voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union dat vandaag nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats. Kortrijk staat 16e. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden. Dinsdag heel wisselvallig, maar zacht bij zo'n 20 graden.
9: Joe Easy.

0: Ramen, deuren, veranda's? Leenaars
1: Aluminium. Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
2: In het leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
4: Motorhome of camperfan? Op het D-Car Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
0: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
1: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
0: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
1: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
0: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
1: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
5: Wij zijn tevreden over uw werk.
6: Maar?
5: Nee, geen maar.
6: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
8: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
7: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
8: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
7: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.

0: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Even bollen met Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Relaxed.
1: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton?
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Giks merkt je op.
9: Mode voor haar.
8: Voor hem.
10: En voor ons.
8: Bij Giks vind je mode voor het hele gezin. Van trendy tot tijdloos, in iedere stijl en voor elk budget. Steeds met een persoonlijke service. Dus, waar gaan we shoppen?
10: Bij Giks.
8: Giks. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op giks.be.
10: Dat is giks.be, want...
8: Giks merkt je op.
11: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
12: Joe.

0: De superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
4: Code Yellow! Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
4: Info op telenet.be.
5: En wel, ik ga eens gaan kijken.
6: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
7: Goedemorgen. Net geen tweede wereldtitel gravel op rij voor Florian Vermeers. Op een lastig parcours in Australië werd hij nipt tweede in de sprint, nadat de Deen Magnus Bak klaar is. Vermeers reed een knappe wedstrijd, maar kon dus zijn wereldtitel niet verlengen. Bak klaar is 30 en rijdt voor een Deense amateurploeg. Nooit eerder zochten zoveel mensen informatie of hulp rond gokken als afgelopen zomer. In totaal ging het in de maand juli alleen al om zo'n 30.000 bezoekers bij de website gokhulp.be. Dat is meer dan 3 keer zoveel als in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementslid Freya Perdaans heeft opgevraagd.
8: We weten dat er tijdens grote sportevenementen meer gegokt wordt. Dan weten we ook dat er meer problematisch gegokt wordt of dat mensen zich meer vragen stellen over hun gokgedrag. Dus dat we ervoor moeten zorgen dat hulp nabij is op die momenten van die pieken.
7: Bijvoorbeeld door meer mensen in te zetten bij de hulplijn. De E40 Brussel-Leuven is in Bertum tijdelijk dicht. Komt omdat er een nieuwe brug over de snelweg wordt geplaatst. Die weegt zo'n 4000 ton. Gisteravond kwamen meer dan 2000 mensen kijken.
9: Indrukwekkend, benieuwd nog hoe dat verder gaat gaan en draaien en manoeuvreren. Maar zot wel, wat een volume zich hier aan het verplaatsen is. Hè?
10: Ik had gevraagd aan mijn mama en papa of dat wij mochten komen kijken en ze hebben gezegd ja.
11: Ik vind dat heel cool om te zien.
7: Deze namiddag gaat de snelweg opnieuw open. Het was opnieuw een erg onrustige nacht in het Midden-Oosten. Op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië zijn 12 doden gevallen na een raketaanval. 300 anderen raakten gewond. Mogelijk gaat het om een aanval van de Houthi-rebellen die gesteund worden door Iran. In de straat van Hormuz werd dan weer een olietanker aangevallen. Mogelijk werd het schip geraakt door een drone. Daarop brak er brand uit. De bemanning werd wel in veiligheid gebracht. Het is niet duidelijk wie er achter de aanval zit. En in de VS zijn zeker 4 mensen omgekomen door orkaan Isaias. Er viel 1 dode in Florida en 3 in Alabama. Dat melden de lokale autoriteiten. Honderdduizenden gezinnen zitten zonder stroom. Isaias kwam gisteren als orkaan aan land met windsnelheden tot 165 km per uur. Intussen is hij afgezwakt tot een tropische cycloon. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden. Dinsdag wisselvallig, maar zacht bij zo'n 20 graden.
12: Joe Easy.

0: Vanaf morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 €. Aldi, altijd slim.
1: De mistjedatjes van Connections.
2: New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
3: Ah, miljard gemist.
2: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
4: Joe Easy. Easy.

0: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
1: Oh, was dat?
0: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
1: Ik was nog niet klaar!
0: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
2: In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: Ben je op zoek naar je eerste job?
4: Zo klaar voor.
3: Of is het tijd voor een carrière switch?
4: Ja, zo klaar voor.
3: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
4: Zo klaar voor.
3: Stap binnen bij Job Village en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
5: Mania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Joe Easy.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Dit is Joe.
1: Het nieuws van 10 uur.
3: Een goedemorgen. Het aantal laadpalen voor elektrische auto's in Vlaanderen stijgt niet snel genoeg. In totaal zijn er net geen 88.000 laadpalen in Vlaanderen voor meer dan 400.000 elektrische auto's. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Jasper Pille van Anders heeft opgevraagd.
4: Het aantal elektrische wagens die is verviervoudigd op 3 jaar. Dat is natuurlijk gigantisch. Het aantal laadpalen stijgt ook, maar wat zie je? Dat is dat eigenlijk er momenteel nog 19 laadpalen zijn per 100 wagens, terwijl dat enkele jaren geleden nog 30 laadpalen waren per 100 wagens.
3: Vooral in Antwerpen staan er veel laadpalen, in Limburg het minste. In de VS zijn zeker 4 mensen omgekomen door orkaan Isaias. Er viel 1 dode in Florida en 3 in Alabama, dat melden de lokale autoriteiten. Honderdduizenden gezinnen zitten zonder stroom. Isaias kwam gisteren als orkaan aan land met windsnelheden tot 165 km per uur. Intussen is hij afgezwakt tot een tropische cycloon. En net geen tweede wereldtitel gravel voor Florian Vermeers. Op een lastig parcours in Australië werd hij nipt tweede in de sprint na de Deen Magnus Bak klaar is. Vermeers reed een knappe wedstrijd, maar kon dus zijn wereldtitel niet verlengen. Bak klaar is 30 en rijdt voor een Deense amateurploeg. Er zijn opklaringen. Deze namiddag mogelijk lokaal wat buien. Later droger bij zo'n 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 16 graden. Dinsdag zacht en bewolkt. Lokaal is een bui niet uitgesloten. Maxima tot 20 graden.
5: En files die heb ik niet te melden op onze snelwegen. Tenminste toch geen enkele plek waar je meer dan 5 minuten verliest. Hele fijne zondagmorgen. Welkom.
2: Dit is Joe
1: met Anne van Elzen.

Survivor en The Eye of the Tiger. En een hele fijne zondagochtend, 11 oktober. Ik kijk naar buiten en ik denk, ja, het is herfst, maar zo hoort het ook wel een beetje, hè. Zeg, straks is het zover. Het lang verwachte vervolg van jouw top 2000. Ook in het weekend om 12 uur beginnen we er weer aan tot 6 uur. Maar intussen jouw oren ook gigantisch blij maken. Onder andere met deze van Bob Sinclair.

0: gelukt, zeg. Een beetje opwarmen voor het vervolg van die top 2000 straks om 12 uur. Met onder andere deze Eternal en I Wanna Be The Only One. Misschien, ja, dat kan best. Hè. Er zijn mensen die echt de hele top 2000 nou op de voet volgen en elk nummer hebben horen passeren. Maar misschien had jij gisterenavond bijvoorbeeld zo vlak voor 6 uur wel andere plannen en gemist waar we dus blijven hangen zijn, bij manier van spreken. Dus ik zal je de laatste drie even heel kort laten horen. Je meenemen door de laatste drie die gisteren net voor 6 uur in onze top 2000 te horen waren. Op 1348 stond deze. Ja, had een parachute nodig hoor, voor de val die deze Dance Monkey en Tones and I kent. 301 plekken gezakt, maar wel 44 plekken winst voor deze.
1: Vrijgezel die gaat pas slapen. Als hij alle sterren heeft gezien.
0: Een nummer dat in 1981 heel erg werd meegezongen. En natuurlijk ook nog alle jaren erna. 1347 was voor Benny Nijman en Vrijgezel. En zo zijn we gisteren geëindigd met een ontbijtje in Amerika. Breakfast in America van Supertramp. Ook een serieuze val achteruit hoor. 572 plekken verlies. Dat betekent dat om 12 uur hier de top 2000 opnieuw zal geopend worden met nummer 1345. Een tip van de sluier. Het is een nieuwkomer. En het is eigenlijk de Miss Amerika van tegenwoordig. Neil Diamond, die heb je al 1 keer gehoord in de top 2000. Maar niet met deze, want deze staat nog een paksken over, denk ik.

0: just to give it all to.
1: En What a Beautiful Voice komt er zo maar door de boxen van je radio van deze Neil Diamond, Beautiful Noise. Je hebt al een Neil Diamond gehoord in de top 2000, dat was deze. Op 1527 had je Song Song Blue van Neil Diamond. Gisteren zo, ja, in dat laatste uur had je ook deze nog gehoord in de top 2000.
2: Ik was zo graag bij jou gebleven. Ik heb je mijn hart, mijn liefde gegeven.
1: Een van Vlaanderens beste zangeressen, Jasmin, had je al gehoord met Ik was zo graag bij jou gebleven. Gisteren op 1362. Maar wij gaan nu nog eens naar dit fantastisch, breekbaar, schoon nummer van haar luisteren. Porselein.

0: te tonen van dat schone doosje met de ballerina. En die moeten er natuurlijk bij. ABBA komt er zo meteen aan, maar eerst dit.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
2: Van plastic, metaal of drankkarton?
1: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
3: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
4: Oh, een eekhoorn.
3: Een safari in de jungle.
4: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
3: Of maak van je koffiezet...
5: Voilà, uw koffie.
3: Een professionele espresso-machine.
5: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
6: Make it extra.
3: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
7: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
8: En nu nog meer.
7: Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
9: Wel, je hebt geen gaatjes.
10: Maar?
9: Nee, geen maar.
10: Alsjeblieft.
9: Wat blieft?
7: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen? Giks merkt je op.
11: Mode voor haar.
7: Voor hem.
12: En voor ons.
7: Bij Giks vind je mode voor het hele gezin. Haast je, want enkel deze week geniet je van 10% korting op de volledige collectie tijdens de opendeurweek. Dus, waar gaan we shoppen?
12: Bij Giks.
7: Giks. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op giks.be.
12: Dat is giks.be, want...
7: Giks merkt je op.
13: Ramen, deuren, veranda's.
14: Lijnaars Aluminium.
15: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

Al twee keer heb je ze gehoord in de top 2000 met een nieuwtje. When I Kissed the Teacher en ook Summer Night City. En deze hebben we nog te goed. Misschien heb jij vandaag op 11 oktober iets te vieren. Dan is het de hoogste tijd dat we daar nu samen het glas op hebben. En dat doen we met Pink Raise Your Glass.

0: Ons Mia die zegt, ja, helemaal niks te vieren buiten dan de topmuziek op mijn favoriete zender. En daar klinken we toch allemaal op. Rick Astley komt eraan. Eerst even het goede nieuws melden dat er totaal geen files zijn op onze Vlaamse snelwegen.
1: Anne van Elzen.

0: Via het nummer Hold the Line hun hele repertoire ontdekt. En fan natuurlijk. En net zoals Carol zit hier ook een grote Toto-fan aan de microfoon. Pamela kreeg je nu te horen. Ik was hier even aan het lezen, zeg. Op het laatste nieuws, hln.be, Kurt Rogiers, die kreeg het lastig blijkbaar als verrader. Mensen, pak je niet alleen op fouten, maar ook op wie je bent. Ja, het is elke zondagavond toch ook wel te merken dit seizoen dat de grens tussen het spel dat gespeeld wordt en de emoties die daarbij echt gevoeld worden steeds dunner wordt. Hoe zou het daar nog gaan met onze Tom vanavond? Ik ga sowieso kijken. Dus uitkijken naar de verraders, dat is voor vanavond. En uitkijken naar de top 2000, daar moet je zo lang niet op wachten, want dat is al om 12 uur vanmiddag. Mocht ik nu Brad Pitt tegenkomen in de supermarkt bijvoorbeeld, ik zou toch wel een heel klein beetje heel veel onder de indruk zijn, maar de dame die er straks aankomt, die totaal niet meer.
1: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen, want onze maaltijdboxen zijn deze week

0: 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle Super Plus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
1: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
4: Dat gelukkig, dat gelukkig, dat gelukkig.
1: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
4: Ja, dat lukt niet.
1: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigverzekering op etias.be.
5: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
9: 30 ideeën voor pastaschotels
8: in Libelle Lekker naar
9: de 5 beste beleggingen van het moment
8: in Trends of naar
9: Belgische politiek achter de schermen
8: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Relaxed.
11: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.

Zijn er echt mannen die hun auto een goede nacht kussen? Zo een slapelkus geven? Ik ben er wel eens benieuwd naar. Als je zo'n exemplaar kent, mag je altijd even doorsturen in de Joe-app. Shania Twain was dit. Weet je waar ik danig van onder de indruk was? En eigenlijk wel kei fier over ben, dat is over het feit dat Bruce Springsteen, de boss, dat hij zomaar even een half Belgisch kleinkind gaat krijgen. Jawel, want Jessica, dochter Lief, zij is een Amazone natuurlijk, die is very much in love met Nicolas Philippaerts en die verwachten hun eerste kindje in januari. Dus de boss zal heel vaak voor zijn holidaykes naar hier komen, denk ik.

Ik ben daar heel slecht in geworden, in nothing at all doen. Maar gisteren is het mij, ik denk na 7 jaar, het niet te kunnen, toch nog eens gelukt. Echt waar, het onmogelijke, het ondenkbare. Ik denk dat ik zo in de loop van de namiddag, rond 1 uur of 3, zo echt een dutje heb gedaan tot ongeveer 3:30. Ja, niet lang, maar toch, ik werd wakker. Ik was volledig gedesoriënteerd. Ik dacht, wat is mij nu overkomen? Maar het heeft mij zoveel deugd gedaan.

0: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Kijken, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
0: Info op telenet.be.
1: En wel, ik ga eens gaan kijken.
2: Alles wat je weet over A-mode. Start.
1: Ah, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
2: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat is A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
1: A-mode. Familie van mooie merken.
2: Nieuws van 11 uur.
3: Een goedemorgen. In Mexico is een Belgisch meisje van 18 omgekomen bij een auto-ongeval. Dat is bevestigd aan onze redactie. Het ongeval gebeurde om middernacht. Het meisje was daar op uitwisseling en was op weg met haar Mexicaanse vriendin naar een feestje toen het ongeval gebeurde. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie in Mexico onderzoekt de zaak. Vorig jaar zijn er 40.000 dieren binnengebracht in het asiel. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Ben Weitz. Het gaat om een daling van 8% in vergelijking met 2024. Maar de asielen zitten nog altijd overvol, zegt Weitz.
4: Je ziet dat de instroom nog altijd groter is dan de uitstroom. Wat dus wil zeggen dat dieren toch wel lang in de asielen blijven zitten. En dan heel specifiek bepaalde rassen bijvoorbeeld, zoals de American Stafford, Mechelse schepers. Sommige dieren vinden moeilijk een nieuw thuis, omdat ze een beetje reputatie tegen hebben. En die soms wel meer dan een jaar blijven zitten in een asiel.
3: Vooral in de provincie Vlaams-Brabant zijn de problemen het grootst. In totaal telt Vlaanderen 173 dierenasielen. En het aantal laadpalen voor elektrische auto's in Vlaanderen stijgt niet snel genoeg. In totaal zijn er net geen 88.000 laadpalen in Vlaanderen voor meer dan 400.000 elektrische auto's. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Jasper Pille van Anders heeft opgevraagd.
5: Het aantal elektrische wagens die is verviervoudigd op 3 jaar. Dat is natuurlijk gigantisch. Het aantal laadpalen stijgt ook. Maar wat zie je? Dat is dat eigenlijk er momenteel nog 19 laadpalen zijn per 100 wagens. Terwijl dat enkele jaren geleden nog 30 laadpalen waren per 100 wagens.
3: Vooral in Antwerpen staan er veel laadpalen, in Limburg het minste. Er zijn opklaringen. Deze namiddag mogelijk lokaal wat buien, later droger bij zo'n 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 16 graden. Dinsdag zacht en bewolkt. Lokaal is een bui niet uitgesloten, maxima tot 20 graden.
6: Ja, en verkeersproblemen die zijn er niet, nog altijd niet. En laten we dat vooral zo houden. Geen files op onze snelwegen. Waar je meer dan 5 minuten verliest.
7: Dit is Joe.
8: Met Anne van Elzen.

2000, afgetrapt 1345. Daar zijn we aan toe. Maar vandaag is het ook een zondag. Een vrije dag voor heel veel mensen, voor heel veel kinderen, voor mensen die niet aan het werk zijn, hè, om het dan helemaal kort samen te vatten. En dan ben je misschien aan het denken, ja, wat kunnen we nu toch doen vandaag? Wel, één grote tip. Ik ben het gaan uittesten ook trouwens. Dat is richting Kortrijk. Sowieso is dat een geweldig, ontzettend gezellige stad om te gaan ontdekken natuurlijk. Maar tussen 10 en 5 kan je daar ook ondersteboven gaan hangen. Letterlijk en figuurlijk dan. Letterlijk ondersteboven. Dancing on the Ceiling met Lionel Richie. Je kan daar, je hebt daar dus die top 2000 hotspots die je daar kan gaan ontdekken. Onder andere die Dancing on the Ceiling van Lionel Richie. Maar je kan ook van onder aan het Belfort in Kortrijk. Daar is zo, daar kan je binnenstappen in de videoclip van Miley Cyrus. En daar hangt dus die wrecking ball waar je jezelf kan rondzwieren. Het is getest, het is stevig. Het blijft hangen, maar echt een geweldige activiteit om te doen. En het is ook allemaal echt zo op wandelafstand van elkaar te ontdekken. En trouwens, als je dan de foto's die je verzameld hebt deelt via hashtag JoeTop2000Hotspots, dan maak je ook kans op een shoppingbon van €200 of een overnachting voor twee en dat in een 4-sterrenhotel. Ik heb het gedaan, ik heb het uitgetest, ook Heidi heeft het gedaan en uitgetest. En het is echt een hele fijne activiteit om te doen. Aaron Blommaert nu met Tranen van Goud en ook Kit Creole is onderweg samen met zijn Coconuts en Annie, I'm Not Your Daddy. Trouwens, Annie and the Smooth Criminal van Michael Jackson. Dat is ook een geweldige hotspot. Die kan je daar ook. Je kan even met de zwaartekracht gaan vechten samen met Michael Jackson daar ook in Kortrijk. Dus echt waar, een to-do die je zeker moet plannen en zeker moet gedaan hebben voor het einde van de top 2000.

0: Oh, zo geweldig om te zien. Geraldine die stuurt een foto door. Kleine mensenprobleem, schrijft ze erbij. De wrecking ball van Miley Cyrus daar in dat Belfort van Kortrijk. Maar wel hilarisch. En een prachtig eindresultaat. Echt wel de moeite om die hashtag JoeTop2000 hotspots daar te gaan ontdekken en jezelf te fotograferen. Een herinnering die voor altijd blijft. Hè. Eros Ramazzotti, die is onderweg.
1: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naasten drastisch verandert. Doe zoals ik en toon nu donderdag op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.
3: Nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken bij Lapeyre met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. Lapeyre, wij maken alle oren blij.
4: Ricci, citroen met framboos.

en Invisible Touch. Kom hier weer binnen van Tamara. Deze namiddag ga ik line dansen bij ons in de dansschool. iDance in Oud-Turnhout is dat. Dat is tussen 1 en half 5. Helemaal zalig gewoon. Ik doe dat super graag. Dat is dus trouwens ook op moderne muziek. En trouwens, in de Kempen in Kasterlee, fantastisch, is het vandaag Belgisch kampioenschap pompoenschieten. En gisteren ook met de jongsten naar zo'n pompoenboerderij geweest. Alle formaten bij ons thuis.

0: ogen van een mens valt er veel te ontdekken. Maar wat ook zoiets is wat echt boekdelen kan spreken, dat is iemands lach. Zometeen Shanice na dit. Na de fantastische vermelding dat er geen files zijn van meer dan 5 minuten op onze Vlaamse snelwegen.
1: Anne van Elzen.

Inderdaad, wat om 12 uur is hier het vervolg van onze top 2000. En onze Kenneth die zit al helemaal klaar. Tussen 12 en 6 gaat hij dus door onze top 2000. Nu nog eens even fluitend door het leven met One Republic. Oh no.

0: Fresh wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
1: Oh, een eekhoorn.
0: Een safari in de jungle.
1: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
0: Of maak van je koffiezet...
1: Voilà, uw koffie.
0: Een professionele espresso-machine.
1: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella... met caramel frappissimo al pistacchio... met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
2: Make it extra.
0: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij... waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
3: Kop
4: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
5: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...
4: is wie er mag rijden. Yes, munt.
5: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
6: Er gebeurt iets in jouw straat, in Vlaanderen of aan de andere kant van de wereld. En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de

0: tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
1: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
2: De Superplusdeals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
4: Maar alleen nee, mama.
2: Ontdek alle Superplusdeals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Schat, ik zie je graag.
6: Ja, maar...
5: Maar nee, geen maar.
6: Oh.
7: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?

Andy Statton, Young Hearts Run Free. En sommigen blijven ook gewoon young constant in hun hoofd. En dat vertaalt zich dan ook in een heel atletisch lijf. Dat podia op en af kan lopen, dat hen door de lucht doet vliegen. En ze gaan dat ook weer doen volgend jaar in het Koning Boudewijn Stadion. Niet te stoppen zijn ze. Clouseau. Daarna krijg je ook nog Bob Marley en The Wailers met Could You Be Loved. Maar eerst even onze

af te tellen tot aan het vervolg van onze top 2000 tussen 12 en 6. Zo meteen mag Kenneth eraan beginnen. Deze zomer had ik de geweldige eer om een babbeltje te slaan met Berre en te genieten van een concert van hem in Westende. En nu staat hij alweer klaar om te vertellen hoe mooi het leven is. Berre.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: We duiken de top 2000 in na het nieuws van 12 uur met Niels Rosa Peralta.
3: Goedemiddag. Een Belgisch meisje komt om het leven in Mexico. Er komen minder dieren binnen bij onze dierenasielen en nieuwe overstromingen in Nepal. In Mexico is een Belgisch meisje van 18 omgekomen bij een auto-ongeval. Dat is bevestigd aan onze redactie. Het ongeval gebeurde rond middernacht. Het meisje was daar op uitwisseling en was op weg met haar Mexicaanse vriendin naar een feestje toen het ongeval gebeurde. Wat daar precies gebeurd is, dat is nog niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie in Mexico onderzoekt de zaak. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher verdedigt het veto van MR tegen de BTW-hervorming. Hij reageert zo op de uithaal van vicepremier Maxime Prévot gisteren, die Boucher de schuld geeft voor de moeilijke begrotingsgesprekken. Op sociale media schrijft Boucher dat de MR zich zal blijven verzetten. Hij zegt ook dat er nu geen tijd is voor politieke aanvallen. Boucher pleit zelf voor besparingen op de overheid en een belastingverlaging. Vandaag voert premier Bart De Wever trouwens 1-op-1 gesprekken over de begroting, want de deadline is dinsdag. Vorig jaar zijn er 40.000 dieren binnengebracht in het asiel. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Ben Weitz. Het gaat om een daling van 8% in vergelijking met 2024. Maar de asielen zitten nog altijd overvol, zegt Weitz.
4: Je ziet dat de instroom nog altijd groter is dan de uitstroom. Wat dus wil zeggen dat dieren toch wel lang in de asielen blijven zitten. En dan heel specifiek bepaalde rassen bijvoorbeeld, zoals de American Stafford, Mechelse schepers. Sommige dieren vinden moeilijk een nieuw thuis omdat ze een beetje reputatie tegen hebben. En die soms wel meer dan een jaar blijven zitten in een asiel.
3: In de provincie Vlaams-Brabant zijn de problemen het grootst. In totaal telt Vlaanderen 173 dierenasielen. Er komt heel wat kritiek op de dodelijke aanval van de Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyad in Saudi-Arabië. Daarbij kwamen 12 mensen om, 300 anderen raakten gewond. VN-chef Antonio Guterres noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canadees premier Carney roept op om het geweld onmiddellijk te stoppen. Collega Kathleen Perraar.
5: De aanval van gisteravond was de dodelijkste op Saoedisch grondgebied in meer dan 10 jaar. De frequentie en omvang van dergelijke aanvallen op Riyad zijn geleden van het begin van de burgeroorlog in Jemen in 2014. En Amerikaanse president Trump noemt de aanvallen onaanvaardbaar. Hij laat weten dat hij zal overleggen met de Saoedische kroonprins.
3: Vorig jaar voerde de VS al meerdere aanvallen uit op de Houthi-rebellen in Jemen. En in Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe overstromingen. Die werden veroorzaakt door een aardverschuiving. Heel wat huizen, bruggen en een basisschool zijn vernield. In augustus werden Nepal en Tibet ook getroffen door enorm zware overstromingen. Daarbij kwamen toen 1500 mensen om het leven. 9200 anderen raakten gewond. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten kans op buien bij maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 21 graden.
2: We gaan eens kijken hoe het onderweg gaat. Hè. Rustig hoor. 1 file maar op de Brusselse binnenring. Tussen Wezenbeek-Oppum en Leonard verlies je 11 minuten. Dat komt omdat er ter hoogte van Leonard een ongeval gebeurd is.
0: De top 2000 met Kenneth Stevens.
2: Een hele fijne zondagmiddag voorbij een maandag. Dan zijn we eraan begonnen, hè, aan de playlist van je leven. De top 2000. Vandaag is het zondag. Dat wil zeggen dat we dag 7 inspringen van deze heerlijke 3 weken muziek. En playlist door jou gekozen. Even recapituleren. Hè. Gisteravond om 6 uur dan heeft Brecht de pauzeknop ingeduwd van de top 2000. Dat was na de nummer 1346. Een nummer dat serieuze klappen heeft gekregen. 572 plaatsen naar beneden. Dat was Supertramp en Breakfast in America. En eentje hoger staat de nieuwe Queen of Pop. Dat mag je toch wel zeggen, denk ik. Van Taylor Swift. Ze heeft 6 noteringen weten te bemachtigen in de top 2000. 2000 dit jaar. En dit is haar eerste en ook meteen nieuw in de top 2000. Dit is Opa Light. De

Als je het hebt over een echte funk-klassieker, wel, dit is er zo in de nummer 1344. George Benson beter heeft goede zaken gedaan, hoor, dit jaar in de top 2000 met Give Me The Night, 42 plaatsen winst. Het is wel zijn enige notering in de lijst. En we zitten weer in een rijtje van songs met maar één notering. Dat gaat straks ook wel duidelijk worden. Bij de nummer 1342, daar staat Murray Head met hun bekendste. Maar eerst nog Franse hip-hop met Keltische invloeden. En daarvoor moeten we naar de jaren 90, naar Mano en La Tribu de Dana. Een traditionele Keltische melodie, maar wel doordrenkt met moderne hip-hop beats. En dan zitten we op de nummer 1343.

0: Murray Head. In de top 2000.
1: De top 2000.
0: One Night in Bangkok op 1342. En dat nummer dat kwam uit de musical Chess. En die is dan weer geschreven door Benny en Björn van ABBA. Samen met Tim Rice. Daar werd dat nummer One Night in Bangkok dus ingebruikt in die musical. Trouwens, doet ook bijzonder goede zaken. Een jaar of 5-6 geleden was dat nummer heel hoog aan het scoren in de top 2000. Kreeg dan een serieuze terugval. Maar is dit jaar weer dankzij jouw stem 227 plaatsen gestegen. Zometeen de vierde keer Lady Gaga in de lijst.
2: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naasten drastisch verandert. Doe zoals ik en toon nu donderdag op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.
3: De Mist Je Datjes van Connections.
4: Allee, de US of A.
5: Ja.
4: De moeite zeker.
5: Oh, dat is echt crazy.
4: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
5: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
4: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht.
5: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
4: Dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
5: Nee, gemist.
4: Zijn je zeker dat je niet van land zit gemist?
6: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
7: Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer.
8: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
9: Maar schatke, elke kleur past perfect bij u.
8: Oh, dat is lief, maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Ja. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
9: Oh, dat was makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
8: Oh.
7: Kiezen begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveer. Uw badkamer.
10: Ramen, deuren, veranda's.
11: Lijnaars Aluminium.
12: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Lijnaars.be.
13: Nummer 1341.

0: Roma, Roma, ma gaga, oulala, wat jouw bij romance.
1: De vierde van 8 Lady Gaga's in de top 2000 dit jaar bij Joe. En die ra ra ra ra ra, het zou zomaar eens kunnen zijn dat die er is gekomen omdat Lady Gaga haar eigen handschrift niet kon lezen bij het schrijven van dat nummer. Want dat nummer dat je net hoorde, die Bad Romance, is grotendeels geschreven in de tourbus tijdens haar Europese tournee. Dus ja, misschien met alle hobbels in de straten dat ze haar eigen handschrift niet meer kon lezen. In ieder geval, je hebt er nog 4 van Lady Gaga te goed de komende 2 weken in de playlist van je leven. En dan...
2: De top 2000...
1: Van die heerlijke popmuziek van Lady Gaga naar een prachtige, meeslepende ballad. En daarvoor gaan we naar het einde van de jaren 80. Eentje geschreven door Bono en The Edge van U2. En meteen aangeboden aan Roy Orbison en de man die zei ja op She's a Mystery to Me. 67 plaatsen gestegen. We zitten in de lijst op de nummer 1340.

0: Zometeen in de top 2000, de tweede keer Texas op 1334. Black Eyed Boy komt eraan. En ook de eerste keer Iggy Pop in de lijst. Een mooie samenwerking samen met Kate Pearson van de B-52's. Candy op 1337 zometeen. Na een andere mooie samenwerking tussen Tom Jones en de Duitse DJ Musti. Sexbomb, dat is de eerstvolgende in de top 2000. Op de Brusselse binnenring is er een ongeval gebeurd tussen Wezenbeek-Oppum en Leonard. Je verliest daar een kwartier. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 5 minuten op dit moment.
1: De top 2000
2: met Kenneth Stevens.
1: Good times, great music, it is Joe.
2: Nummer 1003.

0: prachtig nummer op het ritme van de zondag. Randy Crawford en One Day I'll Fly Away op 1338. Randy Crawford, ja, die raakte er al heel veel harten mee, maar het nummer kreeg ook nog eens een tweede leven, hè, in de film Moulin Rouge, waarin Nicole Kidman het nummer zong. Zometeen eentje hoger in de lijst, The Godfather of Punk.
1: Gaan de verraders vanavond bij VTM stoppen met moorden? Of toch niet? En bij VTM 2 wordt Jared Leto tegen wil en dank een soort vampier in Morbius. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
5: Hey, die van ons die lust en alles hebben bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
4: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis tickets met code BILD26 via BILD.living.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accu's

0: Systemen werken krachtig, stil en zonder gedoe.
1: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stihl.
2: Stihl. Sterk werk.
3: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
4: Herman. Zet de puntjes op de O.
3: Ontdek nu de Herman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op herman.be.
5: Wij zijn tevreden over uw werk.
6: Maar?
5: Nee, geen maar.
6: Echt?
7: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
8: Nummer 1337.

0: Met Lust for Life en The Passenger gaan we Iggy Pop natuurlijk nog tegenkomen. De top 2000. Candy stond op 1337 in je lijst. Zometeen moeten we het eens hebben over onze collega's van Joe Gold. Want daar gaan vanaf morgen hele mooie, waardevolle dingen gebeuren. Wat precies, dat ga ik je vertellen na Simon & Garfunkel. Cecilia komt eraan op 1335. Maar toch eerst een bijzonder momentje voor Fergie van The Black Eyed Peas. 16 jaar stond ze niet in onze top 2000. En nu is ze helemaal terug sinds 2010 met deze mooie Big Girls Don't Cry.
1: Nummer 1336.

0: Paul Simon en Art Garfunkel die hadden op een avond is het bijzonder gezellig met wat vrienden en ze zaten aan tafel en ze begonnen een beetje te roffelen op stoelen en koffers en toen is het ritme van deze Cecilia ontstaan. 1335 dit jaar en daarmee zaten we in de heerlijke jaren 70.
1: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
0: En zeg je 70s, maar ook 60s en hier en daar een heerlijke song uit de jaren 80. Dan zit je goed bij Joe Gold. En vanaf morgen gaan we daar bijzonder toffe dingen doen. Waardevolle dingen met gouden duo's. Want we gaan namelijk op Joe Gold goudstaven weggeven ter waarde van 2500 euro van de Europese goudstandaard. En dat gaan we dus doen, zoals ik net zei, met gouden duo's. Stel bijvoorbeeld dat je eerst, ik zeg maar, John Travolta solo hoort. En daarna Olivia Newton-John ook alleen met Hopelessly Devoted to You bijvoorbeeld. En meteen daarna hoor je ze in duo, in duet. Dan heb je zo'n gouden duo te pakken en dan moet je Gold appen in je Joe-app. En dan maak jij dus kans op maar liefst 2500 euro. Zo'n prachtige, blinkende, glimmende goudstaaf vanaf morgen bij Joe. Joe Gold, daar moet je zijn.

0: was een enorme zomerhit in 1986. Dankzij Lou de Prijk, van bij ons tot in Latijns-Amerika maar liefst, heeft deze gescoord. Disco Samba en Two Man Sound op 1333.
1: Zometeen in de top 2000.
0: De vierde keer Stones die er aankomen met Miss You zometeen. Just Around the Corner, die komen we dadelijk tegen op 1331. Allemaal na het nieuws van 1 uur krijgen we nu van Niels Rosa Peralta.
2: Een goedemiddag. Minderjarige relschoppers kunnen niet naar een instelling, een dodelijk ongeval in Testelt en nieuwe overstromingen in Nepal. 8 Franstalige jongeren die betrokken waren bij de rellen tijdens de betoging in Brussel zijn opnieuw vrij. Ze moesten normaal gezien naar een gesloten jeugdinstelling, maar daar is geen plaats, dat meldt het parket van Brussel. Je hoort Aurélie Anne de Vos.
3: Dit is bijzonder verontrustend natuurlijk. Het gaat onder andere over een jongen van 16 die werd teruggevonden met 7 molotovcocktails, die reeds een dossier had bij de jeugdrechter en die vandaag vrij is. Justitie is niet geloofwaardig.
2: In totaal kunnen er 283 Franstalige jongeren niet terecht in een jeugdinstelling. In Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 overleden bij een auto-ongeval, dat schrijft HLN. Volgens een getuige was er een straatrace aan de gang en liep het daardoor fout. 4 geparkeerde auto's raakten beschadigd, een passagier van 25 raakte licht gewond. Het parket onderzoekt de zaak. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher verdedigt het veto van MR tegen de BTW-hervorming. Hij reageert zo op de uithaal van vicepremier Maxime Prévot gisteren, die Boucher de schuld geeft voor de moeizame begrotingsgesprekken. Op sociale media schrijft Boucher dat de MR zich zal blijven verzetten. Hij zegt ook dat er nu geen tijd is voor politieke aanvallen. Boucher pleit zelf voor besparingen op de overheid en een belastingverlaging. Vandaag voert premier Bart De Wever trouwens 1-op-1 gesprekken over de begroting, want dinsdag is de deadline. Er komt heel wat kritiek op de dodelijke aanval van de Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij kwamen 12 mensen om, 300 anderen raakten gewond. VN-chef Antonio Guterres noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canadees premier Carney roept op om het geweld onmiddellijk te stoppen. Collega Kathleen Peraar.
4: De aanval van gisteravond was de dodelijkste op Saoedisch grondgebied in meer dan 10 jaar. De frequentie en omvang van dergelijke aanvallen op Riyadh zijn geleden van het begin van de burgeroorlog in Jemen in 2014. En Amerikaanse president Trump noemt de aanvallen onaanvaardbaar. Hij laat weten dat hij zal overleggen met de Saoedische kroonprins.
2: Vorig jaar voerde de VS al meerdere aanvallen uit op de Houthi-rebellen in Jemen. En in Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe overstromingen. Die werden veroorzaakt door een aardverschuiving. Heel wat huizen, bruggen en een basisschool zijn vernield. In augustus werden Nepal en Tibet ook al getroffen door enorm zware overstromingen. Daarbij kwamen 1500 mensen om het leven en 9200 anderen raakten gewond. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten kans op buien bij maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 21 graden.
0: 3 files op onze snelwegen. Richting Antwerpen op de E313 is er een ongeval gebeurd. Tussen Massenhoven en Ranst verlies je 20 minuten. Op de A12 richting Antwerpen moet je er 5 minuten bij tellen. Tussen Berendrecht en Stabroek. En dan nog een vertraging op de Brusselse binnenring. Tussen Wezenbeek-Oppum en Leonard. 18 minuten erbij. En nu door met de lijst met Bruce Springsteen.
5: De top 2000. Met Kenneth Stevens.

Je hebt er 7 dagen op moeten wachten, maar uiteindelijk is het zover. Daar is hij dan, Bruce Springsteen, de boss in de top 2000. Met zijn eerste van 15 songs die we gaan tegenkomen. Waiting on a Sunny Day uit 2003. Dat is ook al jarenlang een vast hoogtepunt tijdens zijn concerten dat hij geeft, hè, Bruce Springsteen. Want hij haalt tijdens die Waiting on a Sunny Day altijd een jongen of een meisje uit het publiek. En dan kan hij het of refrein tenminste laten meezingen met dat nummer. 77 lentes jong is hij, opa Bruce Springsteen. Binnenkort wordt hij opa. Het is te zeggen, Jessica Springsteen, zijn dochter, die heeft aangekondigd dit weekend dat ze in januari haar eerste kindje verwacht samen met haar Belgische vriend. En dat is met ruiter Nicolas Philippaerts. De twee die zitten al jaar en dag in de paardenbusiness en ze vinden elkaar dus ook privé. Zoveel is duidelijk. Bruce Springsteen dus en Waiting on a Sunny Day. Eentje hoger komen we Cock Robin tegen. Just Around the Corner is de eerste van 2 noteringen. Dit is 1331 in de top 2000.

0: Charlotte is jarig vandaag op deze zondag 11 oktober. Gelukkige verjaardag, Charlotte. Ze is ondertussen aan het sporten, aan het afzien dus op haar verjaardag. Maar ze doet het wel, laat ze weten, via de app van Joe met de heerlijke muziek van de top 2000. Dit was Rolling Stones en Miss You op 1330. Eentje hoger komen we Britney Spears tegen, 1329.
1: Nummer 1329.

0: De middelste van 5 noteringen voor Britney Spears op 1329. En You Drive Me Crazy, Bernardi stuurt via de app van Joe. Toch fantastisch hoe Britney Spears haar eigen toekomst kon voorspellen in 1 nummer. Met Crazy natuurlijk. Ja, er is veel te zeggen over Britney Spears, absoluut. Maar de Britney Mania die was toch wel compleet hoor, eind jaren 90. Ze liet toen echt wel zien dat ze niet alleen fantastisch kon zingen, maar ook geweldig kon dansen natuurlijk. En we gaan ze nog 2 keer tegenkomen. Zometeen, eentje hoger, gaan we naar de tijd van de internationale doorbraak van de toen 19-jarige Adele.
1: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
2: Beleef deze kerstvakantie Winter Circus Camille vanaf 19 december in Trixo Arena in Hasselt. Een gloednieuwe show vol muziek en adembenemende acts. Manu van Akker, Ruud Beekmans en Maxime zijn weer van de partij. En wegens succes nu een extra show. Winter Circus Camille. Tickets clubcamille.be. Samen met het nieuwsblad VTM en Joe.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
4: Code Yellow! Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
4: Info op telenet.be.
5: En wel, ik ga eens gaan kijken.
6: Gix merkt je op.
7: Mode voor haar.
6: Voor hem.
8: En voor ons.
6: Bij Gix vind je mode voor het hele gezin. Haast je, want enkel deze week geniet je van 10% korting op de volledige collectie tijdens de Open Deurweek. Dus, waar gaan we shoppen?
8: Bij Gix.
6: Gix. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op gix.be.
8: Dat is gix.be. Want...
6: Gix merkt je op.
9: Duizend 1328.

0: Het was een echte popparel in 1985, deze There Must Be An Angel Playing With My Heart. Een prachtige samenwerking tussen Annie Lennox en Dave Stewart natuurlijk van Eurythmics. Maar je hoort hem hier. Niemand minder dan Stevie Wonder op de mondharmonica.
1: Top 2000.
2: Top 2000.
0: We zaten aan nummer 1327. Zometeen neem ik je mee naar Canada voor Man Without Hats. En geef ik ook 4 tickets weg voor onze Top 2000 After Party. Over minder dan 2 weken, op vrijdag 23 oktober van 6 tot 9 s'avonds in Kortrijk in de Merry Irish Pub. Dan gaan we die mooie lijst nog eens vieren. En dat doen we met een After Work Party. En natuurlijk willen we jou erbij.
2: Zometeen in de Top 2000.
1: Morning has broken.
0: Mijn naamgenoot komt eraan. Cat Stevens en Morning Has Broken. Hij heeft 2 noteringen in de top 2000 dit jaar. En dit is zijn eerste. Dadelijk. En Daft Punk doet het ook goed. 55 plaatsen winst voor deze One More Time. Straks op 1324. 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten kwijt bent. Richting Antwerpen op de E313 is er een ongeval gebeurd tussen Massenhoven en Ranst. Daar verlies je een half uur. En op de Brusselse binnenring staat een defect voertuig ter hoogte van Leonard. Je verliest 12 minuten en dat vanaf Wezenbeek op hem.
3: De top 2000 met Kenneth Stevens.
4: Good times, great music, dit is Joe.
3: Nummer 1326.

0: Dat is dansen met een veiligheidshelm op, denk ik. The Safety Dance en Man Without Hats bij Joy in de Top 2000.
1: De Top 2000.
0: Zometeen gaan we verder met 1325 Cat Stevens en Morning Has Broken. Maar eerst heb jij je Joe-app nodig, want we gaan weer hitsteren. Het spel dat iedereen graag speelt. En zeker wanneer je er 4 tickets voor de Top 2000 Afterparty kan meewinnen. Op vrijdag 23 oktober van 6 tot 9 s'avonds in de Merry Irish Pub in Kortrijk. Dus wees wel zeker dat je erbij kan zijn. Het is in Kortrijk te doen. En daar gaan we ons einde van de Top 2000 vieren met die heerlijke muziek uit de playlist van je leven. Je krijgt zo meteen van mij 1 song en daarna een andere song aan jou te bepalen of de tweede vroeger of later in de hitsterrij wordt gelegd. We beginnen bij Train en Hey

jaartal krijg je er ook bij natuurlijk hè, van mij. 2010, dat kaartje leggen we nu op ons hitsterblad. En je krijgt er zometeen een tweede hitsterkaartje bij. Eentje van Katy Perry aan jou om te bepalen of die vroeger of later dan Train in de rij moet liggen.

0: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorssel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
2: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
1: In Libelle naar...
2: De 5 beste looks van nu.
1: In Feeling of naar...
2: De hotste adresjes in je buurt.
1: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
4: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
5: Oh, was dat?
4: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
5: Ik was nog niet klaar!
4: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
6: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
7: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
8: Maar alleen nee, mama.
6: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
9: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

0: Daarmee is ook Daft Punk uitgezongen in de top 2000.
1: De top 2000.
0: One More Time was de hoogste notering van hen op 1324. Lager in de lijst kwamen we Get Lucky al tegen. We hebben daarnet gehitsterd en jij hebt meegedaan, zoveel is zeker. Ik gaf jou I Kissed a Girl van Katy Perry na Train en Hey Soul Sister. Hey Soul Sister was 2010 dat bij ons een hit was. Katy Perry en I Kissed a Girl, dat was 2008. Met andere woorden, het juiste antwoord was vroeger. En dat heeft Tim van Akker uit Poelkapelle ook doorgestuurd. Tim die krijgt 4 tickets om komen mee te feesten op de allerlaatste dag van onze top 2000. Op onze After Work Party in de Merry Irish Pub. En dat in Kortrijk, want dat is toch wel de stad van de top 2000 dit jaar. We zaten daar net in Frankrijk en we blijven er nog heel even hangen met een icoon uit de Franse popgeschiedenis uit 1984. Het is een re-entry. Na een paar jaar staat Lerita Mitsuko er opnieuw in.

Erik uit Brakel heeft dit moment van George Michael met één woord mooi samengevat. Die Praying for Time is gewoon kippenvel. Ja, George Michael, die maakte niet alleen vrolijke popsongs, maar soms was hij ook scherp en enorm maatschappijkritisch. En dat was hij zeker in 1990 met Praying for Time over de hardheid van de wereld, het gebrek aan medeleven en ook de vraag waarom mensen het steeds moeilijker vinden om goed te zijn voor elkaar. Het zou het nummer zijn dat in 2026 ook nog heel actueel is. Op 1321 dan, op het zondagse tempo, de tweede en laatste keer Train, Drops of Jupiter, is hun hoogste notering in de top 2000.

0: I Were a Boy. Een instant Italiaans vakantiegevoel met Papa Chico en Tony Esposito.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
0: Zometeen gaat de top 2000 verder, maar eerst het nieuws van 2 uur met Niels. Goedemiddag Niels.
3: Goedemiddag. Een klimaatmars in Brussel. Minderjarige relschoppers kunnen niet naar een instelling en de E40 in Bertum is weer open. Rond deze tijd begint in Brussel de klimaatmars. De actievoerders eisen dat er meer geld en aandacht gaat naar de klimaatopwarming. Je hoort collega Rosalie Pieters die ter plaatse is.
4: Volgens de organisatie waren er bij de vorige editie 30.000 deelnemers en ze verwachten er dit jaar meer. Want ze gaan ervan uit dat veel mensen toch zijn wakker geschud door de voorbije zomer. Door de vele hittegolven, door de bosbranden, door de oversterfte.
3: De politie en de organisatie hebben wel maatregelen genomen na de vakbondsbetoging afgelopen vrijdag in Brussel. 8 Franstalige jongeren die betrokken waren bij de rellen tijdens die betoging in Brussel zijn opnieuw vrij. Ze moesten normaal gezien naar een gesloten jeugdinstelling, maar daar is geen plaats. Dat meldt het parket van Brussel. Aurélie Anne de Vos.
5: Dit is bijzonder verontrustend natuurlijk. Het gaat onder andere over een jongen van 16. Die werd teruggevonden met 7 molotovcocktails. Die reeds een dossier had bij de jeugdrechter. En die vandaag vrij is. Justitie is niet geloofwaardig.
3: In totaal kunnen 283 Franstalige jongeren niet terecht in een jeugdinstelling. De E40 in Bertum in Vlaams-Brabant is opnieuw open. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Vannacht werd daar een nieuwe brug geplaatst. Die woog zo'n 4000 ton en daardoor ging de snelweg in beide richtingen dicht. De komende weken werkt Wegen en Verkeer verder aan de aansluiting van de steenweg op die nieuwe brug. Tegen eind dit jaar zijn de werken afgerond. En er nog sport. In ons voetbal is de Waalse derby op dit moment aan de gang tussen Standaard en Charleroi. Na een half uur spelen staat het daar nog altijd 0-0. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten kans op buien bij maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 21 graden.
0: 4 files op onze snelwegen. De langste vertraging die vind je richting Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Ranst moet je er 25 minuten bij tellen. Komt daardoor een ongeval. De E34 richting Antwerpen dan. Aanschuiven tussen Lille en Zoersel. 5 minuten erbij. Net als op de A12 tussen Berendrecht en Stabroek. Ook daar plus 5 minuten. En de laatste vertraging die duurt 7 minuten. En staat op de Brusselse buitenring. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
1: De top 2000. Met Kenneth Stevens.

Mag je dit een guilty pleasure noemen? Ja, toch wel eigenlijk, hè. 1320. Tony Esposito en Papa Chico sinds vorig jaar terug in de top 2000 na 10 jaar afwezigheid. En hij heeft mooi stand gehouden en is enorm doorgestegen. 1320 dus. De voorbije maanden was toch wel een behoorlijk woelige periode voor Hooverphonic, want ze hebben een belangrijk hoofdstuk afgesloten. Niet alleen ging hun frontvrouw Gijke Arnaert voor een tweede keer weg, maar ook muzikant Raymond Geerts die gaf er de brui aan. Maar het brein achter Hooverphonic, Alex Callier, die heeft bij hun exit gezegd dat hij de groep alleen wil verder zetten. We zitten op een moment van Belgische trots in de top 2000. Want we gaan Gijke Arnaert horen met haar mooie engelenstem. Dit is Eden op 1319.

weggelopen uit het Wilde Westen. Onze nummer 1318. De gitaarhit van 1960 van The Shadows. Hè. Apache in de top 2000. En nu Mr. Bryan Adams samen met Mel.

0: En natuurlijk zijn ze allebei nog lang niet uitgezongen. Bryan Adams, die gaan we nog 11 keer tegenkomen in de top 2000 van dit jaar. En Mel C natuurlijk ook nog een paar keer met de Spice Girls. We zaten op 1317. Eentje hoger, Queen Bee.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
2: Wel, je hebt geen gaatjes.
3: Maar?
2: Nee, geen maar. Wat blieft?
4: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naasten drastisch verandert. Doe zoals ik en toon nu donderdag op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be. Een initiatief van Kom op tegen kanker.
6: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
7: Van plastic, metaal of drankkarton?
6: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Relaxed.
9: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
12: Hurman. Zet de puntjes op de O.
11: Ontdek nu de Hurman Deals voor binnendeuren en lofdeuren. Kijk snel op hurman.be.
13: Beleef de magie van de films en meer tijdens Harry Potter. The Exhibition. Wegens groot succes verlengd tot 3 januari in Brussels Expo. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
14: Ramen, deuren, veranda's.
15: Lijnaars Aluminium.
16: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Rijnaars.be.
17: De top 2000.
18: Nummer 1316.

0: But you're just a boy.
1: Lang voor ze haar op country ging focussen, Beyoncé en If I Were a Boy in de Joe Top 2000 op 1316. En we gaan ze nog één keer horen en dat zal hoger in de lijst zijn. Uiteraard met Halo. En nu een funky David Bowie op 1315. Met Fame komen we hem voor de vijfde keer tegen. En David Bowie is een van die topartiesten die vaak genoteerd staat in de top 2000. Netjes tussen de Beatles en Madonna die 17 noteringen hebben en U2 die er 19 op hun naam hebben staan. Net als Elton John 18 keer in de lijst, David Bowie.

0: zometeen in de top 2000.
1: Big Yellow Taxi van Vanessa Carlton, die hebben we al gehad. 1000 miles, die heb je nog te goed en komt er het komende half uur aan. En ook Fiction Factory is erbij met Feels Like Heaven. En wat dacht je van de allereerste keer Prince zometeen al? Binnen dit en 5 minuten ga je hem horen. 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file valt best mee, staat op de Antwerpse ring richting... het is richting Antwerpen, zo moet ik het zeggen. Op de E34 tussen Lille en Zoersel, 7 minuten erbij. Op de A12 richting Antwerpen ben je 5 minuten kwijt tussen Berendrecht en Stabroek. En op de Antwerpse ring, daar zijn we, richting Nederland moet je er 5 minuten bij tellen. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
0: De top 2000.
2: Met Kenneth Stevens.
0: Good times, great music, dit is Joe.
2: Nummer 1314.

0: elk werelddeel had hij een queen, die Billy Ocean. Want er bestond ook African Queen en European Queen. Maar dit was de ultieme klassieker natuurlijk. Caribbean Queen op 1314.
1: Ja, de top 2000.
0: En Billy Ocean die is nog niet uitgezongen. We gaan hem nog 3 keer horen met als hoogst genoteerde Red Light Spells Danger. Maar dat is voor veel later natuurlijk in de top 2000. We zaten in 1984. We schuiven nu 10 jaar op de tijdlijn. We komen in 1994 uit en daar staat de eerste keer Prince in de playlist van je leven. Met een wondermooie ballad die hij schreef voor zijn toenmalige grote liefde en latere echtgenote Maite Garcia.
2: De top 2000. Nummer 1313.
0: Hij noemde het nummer dan ook logisch The Most Beautiful Girl in the World.

0: Er is een eendagsvlieg onderweg in de top 2000, maar wel een eendagsvlieg die een serieuze hit wist te pakken in 1984.
1: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
2: Oh, een eekhoorn.
1: Een safari in de jungle.
2: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
1: Of maak van je koffiezet.
2: Voilà, uw koffie.
1: Een professionele espresso-machine.
2: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
3: Make it extra.
1: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel. Nummer 1000.

0: Ze maakte heerlijke new wave pop classics, alleen heeft het feest niet lang mogen duren. De band Fiction Factory heeft niet lang mogen bestaan, maar ze hebben wel een onuitwisbare indruk achtergelaten. En dat zie je ook in de top 2000 dit jaar, want ze zijn 48 plaatsen gestegen met Feels Like Heaven. En zo komen we bij de nummer 1311. En daar komen we een van de meest iconische piano-intro's tegen die je meteen herkent uit de 1000. Ik heb het over Vanessa Carlton en A Thousand Miles.
1: De top 2000. Joe.
2: Nummer 1311.

Deze Come Together hebben ze in de eerste week van de top 2000 al 10 van de 17 keer gehoord. The Beatles, een nummer geschreven door John Lennon. Het was eigenlijk een campagnelied voor Timothy Leary. Die wilde het namelijk opnemen tegen Ronald Reagan als gouverneur van California. Maar die campagne die ging uiteindelijk niet door. Maar het nummer zelf, die Come Together, ja, dat werd natuurlijk popgeschiedenis in 1969 bij de Fab Four uit Liverpool. En van de jaren 60 neem ik je nu mee naar de mooie jaren 80. Bob Seger en Against the Wind, die vinden we op nummer 1309. En let de komende minuten ook een beetje op de achtergrondzang, want die werd dan weer ingezongen door Glenn Frey van de Eagles. Geniet van deze Against the Wind. Dit is Bob Seger.

0: De King of Pop doet goede zaken zometeen bij Brecht. The Way You Make Me Feel stijgt mooi door naar 1305. Maar deze die tuimelt naar beneden, op welke plaats hij terechtkomt, Eagle van ABBA, ga je zo meteen na 3 uur ontdekken. En je maakt ook weer kans op 4 tickets voor onze Top 2000 After Work Party.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Dat is goeie business. En pleasure.
2: Info op telenet.be.
3: Ja, dat wordt weer overwerken.
4: Goedendag, dit is een officiële mededeling. Uw hersenen hebben dringend meer beweging nodig. De signalen zijn eindeloos scrollen, vergaderdagen vergeten en ontdekken dat uw sleutels al 3 dagen in uw schoenen liggen.
5: Schud je brein wakker met Puzzlefit, de app voor fans van Sudoku's, kruiswoordraadsels en woordzoekers. Exclusief voor abonnees van Het Laatste Nieuws, De Morgen en Humo. Jouw abonnement plus veel meer. Download nu de Puzzlefit-app en train je brein.
0: 3 uur Joe Nieuws krijg je van Niels Rosa Peralta.
6: Goedemiddag. In Brussel is de klimaatmars aan de gang. Een dodelijk ongeval in Testelt en ex-radiomaker Sven Pichal wordt bedreigd. De actievoerders eisen dat er meer geld en aandacht gaat naar de klimaatopwarming. Collega Rosalie Pieters is ter plaatse.
7: Volgens de organisatie waren er bij de vorige editie 30.000 deelnemers en ze verwachten er dit jaar meer. Want ze gaan ervan uit dat veel mensen toch zijn wakker geschud door de voorbije zomer, door de vele hittegolven, door de bosbranden, door de oversterfte.
6: De politie en de organisatie hebben wel maatregelen genomen na de vakbondsbetoging afgelopen vrijdag in Brussel om te voorkomen dat relschoppers zich onder de betogers mengen. En in Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 omgekomen bij een auto-ongeval, dat schrijft HLN. Volgens een getuige gebeurde dat tijdens een straatrace. 4 geparkeerde auto's raakten beschadigd en een passagier van 25 raakte lichtgewond. Het parket onderzoekt de zaak. Ex-radiomaker Sven Pichal krijgt bedreigingen naar aanleiding van de documentaire reeks Het Bestaat, dat zegt zijn advocaat. Hij vraagt daarom dat Pichal onherkenbaar in beeld komt in die documentaire en met een vervormde stem. De documentairemakers gaan daar ook op in. De reeks gaat over seksueel kindermisbruik. Er was veel rond te doen omdat in de 3e aflevering ook daders aan het woord komen, onder wie dus Pichal. Maar die aflevering is nog niet uitgezonden. En in ons voetbal is de wedstrijd tussen Standaard en Charleroi op dit moment aan de gang. Halfweg de 2e helft staat Charleroi 0-1 voor. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met nog kans op een bui, maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 20 graden.
0: Dankjewel Niels. En je vertraagt op de E34 om te beginnen. 5 minuten richting Antwerpen tussen Lille en Soersel. En ook de Brusselse ring, de buitenring, daar vertraag je 15 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Als je nog op een andere plaat in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
8: De Top 2000 met Brecht van Meijerhagen.

0: deed zij.
1: De top 2000.
0: Als een eagle vlogen we over die prachtige lijst heen en zetten ons te rusten op tak nummer 1307 met ABBA, van wie je trouwens morgen een exclusieve vinyl kan winnen, hè, bij Stijn in de avond. Arrival, de 50 Years Anniversary Edition heet die. Wil jij die winnen? Stuur hem dan morgenavond maar een lief berichtje, hè, onze Stijn. En ik dacht het al, dankzij de biopic Michael is de King of Pop alomtegenwoordig in de lijst. 25 noteringen alsjeblieft en dan nog 3 erbij. Samen met de Jacksons. Straks 1 daarvan, zoals ook al op voorhand een beetje verklapt door onze Kenneth. Maar dat mocht zeker hoor. Van op zijn Bad album komt dat liedje, The Way You Make Me Feel, inderdaad, op 1305. En James Blunt, die komt de lijst terug binnengetuimeld op 1306 met Goodbye My Lover. Dus dan toch geen echte goodbye voor die lieve man. Hier is hij.
2: De daar

0: Karin uit de Werving die stuurt hier. Yeah! Al 44 jaar fan sinds 1982, sinds het album Thriller dan waarschijnlijk, hè Karin? Ja, jij mag eens een extra hihi uitroepen bij deze Michael Jackson en The Way You Make Me Feel, die jij er misschien ook al in stemde, hè? Zeg!
1: Zo top 2000 hotspots.
0: Wat is er leuker op zondag dan wat ronddwalen in de stad en leuke nieuwe plekken ontdekken? Dan heb ik een goede tip voor jou. De stad Kortrijk, die zit tot en met 23 oktober helemaal ondergedompeld in de sfeer van onze top 2000. Want je kunt er leuke foto's of video's gaan maken met de hashtag JoeTop2000Hotspots. En met een beetje geluk kan het bij jou ook nog eens een shoppingbon van €200 of een overnachting in een 4-sterrenhotel opleveren. De locaties kun je elke dag bezoeken van 10 tot 5. Alle praktische informatie en trouwens ook een handig kaartje kun je vinden op joe.be en in je Joe-app. Het decor van Michael Jackson's Smooth Criminal. Ja, de Michael Jackson die we daarnet gehoord hebben, vind je in winkelcentrum K in Kortrijk. Daar kan je trouwens op vrijdag 23 oktober de finale dag van onze Top 2000 live meemaken. Luisteraar Camille, die ging al eens langs.
2: Hallo, ik ben eigenlijk geboren en getogen in Kortrijk. Dus ik vind het heel fijn dat er hier zoiets gebeurt. En we komen hier in de K en dan zien we hier Michael Jackson staan. En we krijgen een uitleg en we hebben een foto genomen. Dus we zetten hem ook online. Dat is heel fijn.
1: Zo top 2000 hotspots.

0: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
1: Dat gelukkig, dat gelukkig, dat gelukkig.
0: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
1: Ja, dat lukt niet.
0: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigverzekering op etias.be.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk.
4: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
5: Nog maar 3 dagen sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
6: GIX merkt je op.
7: Mode voor haar.
6: Voor hem.
8: En voor ons.
6: Bij GIX vind je mode voor het hele gezin. Haast je, want enkel deze week geniet je van 10% korting op de volledige collectie tijdens de Open Deurweek. Dus, waar gaan we shoppen?
8: Bij GIX.
6: GIX. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op GIX.be.
8: Dat is GIX.be, want...
6: GIX merkt je op.

29 januari 1979, de 16-jarige jonge Brenda Spencer neemt het geweer dat ze van haar vader voor kerst kreeg mee naar school. Ze doodt door twee volwassenen mee en verwondt 9 kinderen. Voor ze terug naar huis gaat, waar ze 7 uur lang wordt omsingeld door de politie. Een reporter weet haar tijdens die omsingeling op te bellen en hij vraagt haar: waarom heb je het gedaan? En zij antwoordt doodleuk: ik wou eens iets plezants doen. Tenslotte houdt niemand van maandagen, toch? En zo werd die wereldhit van Boomtown Rats dus geboren en staat hij na jaren nog altijd in jouw top 2000. Op naar 1302 met Aerosmith. Dit is Crazy.

Chris uit Putten die stuurt hier, zeg maar dat is toevallig. Crazy is net ook op dit moment te horen op Joe 80s en 90s, de digitale zender van Joe. Ja, dat noem ik geen toeval hoor, Chris. Dat is meant to be. Aerosmith op 1302.

helpen ons nog eens een geweten met deze We Were All Wounded at Wounded Knee straks van Redbone. Deze van Beverly Craven komt eraan en ik ga moeite moeten doen om geen traantje te laten. En een beetje bij de les te blijven, denk ik, want dit is een persoonlijk favorietje. Promise me! Er staan drie files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is die van 13 minuten. Op de Brusselse binnenring tussen Wezenbeek, Oppem en Tervuren, 4 armen. En ook tussen Grootbijgaarde, Dansaardlaan en Jette op die binnenring rond Brussel vertraag je voor zo'n 6 minuten. Buitenring dan 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Dus de files concentreren zich allemaal in en rond Brussel. Als je nog op een andere plaats in de file staat op de Vlaamse snelwegen, dan verlies je daar op dit moment normaal gezien minder dan 5 minuten. Okay.

0: 2000.
1: Tijdens de Top 2000 maak je elke dag bij elke DJ kans op 4 tickets voor de Top 2000 Afterwork Party op vrijdag 23 oktober. Na de nummer 1 barst het er allemaal los om 18 uur tot 9 uur in Mary's Irish Pub in Kortrijk. Ik zeg nu wel tot 9, maar één van de DJ's daar, Tom de Kok, die heeft zich al laten ontvallen dat het misschien wel een bitteke later gaat worden. Ja, ik sta niet in voor de gevolgen daar, hè, zeg. Het is daar nog een Irish Pub. Je hoort zo meteen weer een songfragment en je krijgt van ons ook het jaartal. Daarna krijg je een fragment van een andere song te horen. En jij moet zeggen of die vroeger of later uitkwam. Stuur je antwoord via de Joe-app en maak dus kans op 4 gegeerde tickets. Ben je klaar om te spelen? Want hier gaan we al. Dit is het liedje dat ik tegenover een andere ga plaatsen. En hiervan geef ik je het jaartal, dat is 1983. En raad eens hoe het liedje heet. Jawel hoor, Feels Like Heaven van de Fiction Factory. En nu, je raadt het nooit. Die hebben we nogal gehoord, hè? Eerder op de dag. En eigenlijk niet zo heel lang geleden. Ik vertelde daarnet nog het verhaal achter deze. Just Saying. En nu dus, ja, komt deze. Vroeger of later uit dan die Feels Like Heaven van Fiction Factory uit 83. Eén ding, neem nu je Joe-app, sla hem open en stuur vroeger of later.
2: Nummer 1300.

0: 2000.
1: We hebben een winnaar van de vier tickets. De vier laatste tickets voor vandaag. Want morgen gaan bijvoorbeeld Sven en Anke in de ochtend natuurlijk al een nieuw viertal weggeven. Maar de laatste van vandaag hebben een winnaar. En dat is geworden Christel Torfs uit Duffel. Proficiat, Christel. Want jij wist dat ja, die I Don't Like Mondays van Boomtown Rats vroeger kwam, ja, uit 1979 tegenover uit 1983, die Feels Like Heaven van Fiction Factory. Ik ben al benieuwd naar het volgende koppel bij Sven en Anke morgen vanaf 9 uur.
2: Schat, ik zie u graag.
3: Ja, maar?
2: Maar nee, geen maar.
3: Oh.
4: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
5: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
6: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
7: Maar alleen nee, mama.
5: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
8: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op een Dycar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dycar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dycar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dycar.be.
9: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled, dan zijn we vertrokken, hè.
10: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
9: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
10: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
9: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.
11: Nummer 1200.

Ja, ja, deze Alex Warren is een van die 46 splinternieuwe entries in de top 2000. Zijn Fever Dream heeft zijn plaatsje helemaal verdiend op 1297. Daar zitten we al. Lore uit Houthalen-Helchteren. Frank uit Gent. Boenk op volgens hem. Aline uit Estelbergen ook voorgestemd. Ja, jullie zijn allemaal helden. Merci om deze ultieme playlist een nieuw kleurtje te geven. Hè. Op naar 1295 met de Turtles. Niet de Ninjas. Nee, dat is van een beetje recenter. Wel die oolijke band uit de 60s. Een van de oudste uit de lijst, ongetwijfeld. Die Happy Together. Je krijgt hem na het nummer 1296. Mijn kindercrush, Beverly Craven. Sta me toe tijdens deze nog eens heel diep te zuchten. Zo mooi.

0: uit 1967. Eén van de oudste die we al zijn tegengekomen. Turtles and Happy Together. Echt voer voor Joe Gold als je van dit soort muziek houdt. Heerlijk is dit. Dan moet je zeker luisteren naar die fijne digitale zender van Joe.
1: Zometeen in de top 2000.
0: Olivia Newton-John, we kwamen er al tegen. En nu opnieuw met Hopelessly de Voren to You het komende uur. En daar is hij, de boss. En Brilliant Disguise.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Dit is Joe.
1: Het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag. Er moeten dringend extra plaatsen komen in onze gesloten jeugdinstellingen. Dat heeft minister van Veiligheid Bernard Quintin gezegd bij VTM Nieuws. 8 jongeren die betrokken waren bij de rellen in Brussel zijn vrijgelaten omdat er geen plaats is. Je hoort Quintin.
5: Ik vind dat ongelooflijk. De politie doet haar job, het parket doet ook haar job en er zijn geen plaatsen. Dat wil zeggen dat op een bepaald moment, zoals de overheid, de straffeloosheid gevoel aan het voeden is.
4: Hij wijst er ook op dat de jeugdinstellingen een regionale bevoegdheid zijn. In ons voetbal is Charleroi met 0-1 gaan winnen op het veld van Standard. De wedstrijd werd zonder publiek gespeeld na het geweld tijdens de wedstrijd vorig jaar. Charleroi komt zo naast Club Brugge op de tweede plaats op 1 punt van leider AA Gent. Standard staat 8e. En de Nederlandse Lucinda Brandt heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen. De eerste veldrit van het seizoen. Het hele podium was Nederlands trouwens, met Céline Alvarado op 2 en Denise Petsema op 3. Julie Brouwers was de beste Belgische op de 10e plaats. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met nog kans op een bui, maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 20 graden.
0: Dankjewel Niels. En we kijken even naar de baan. Dit zijn de files waar je meer dan 5 minuten verliest op de Vlaamse snelwegen. Het zijn er 2. Brusselse binnenring, 7 minuten tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jetten. En ook de Brusselse buitenring, daar vertraag je 7, tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
2: De top 2000 met Brecht van Meijerhagen.

heerlijk toch, hè? Die extra gepitchte You Somebody van Kings of Leon. Ook aan een mini-revival bezig in de lijst. 58 plaatsen gestegen naar 1294. Goedemiddag, nog tot 6 uur knettert die top 2000 van Joe door je luidsprekers. Met Coldplay zo meteen. En eerst terug naar the beginning of the 80s met Spandau Ballet. Die waren danig onder de indruk van het schandaalboek Lolita dat ze er zinnetjes uit gebruikten voor de volgende hit. Een van de mannen was trouwens ook verliefd op een zangeres die hij had ontmoet tijdens Top of the Pops. Dat was dan ook weer een inspiratiebron. Voor deze True staat het jaar op 1293.

Zoals ook deze Coldplay en Feels Like I'm Falling in Love op 1092. Goedemiddag. Heel wat Joe-luisteraars sturen door waar en hoe ze precies aan het luisteren zijn. Herfst in het land en dus veel wandelaars op tocht, want het valt nogal mee met de regen vandaag. En ja, Joe door die oortjes ondertussen om toch maar niks te missen van die klim naar de nummer 1. Wat fijn is dat. Maar toch het merendeel gezellig binnen zie ik hier, zoals Katelien uit Herselt, die nu op het puntje van haar stoel mag gaan zitten, want haar nummer 3 komt eraan. Het heeft wel niet mogen baten, want Olivia Newton-John daalt een fikse 599 plaatsen, zeg, met Hopelessly Devoted to You.

0: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN-gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen. Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
0: Info op telenet.be.
1: En wel, ik ga eens gaan kijken.
2: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
3: Ramen, deuren, veranda's.
4: Leenaars Aluminium.
5: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Reinaars.be.

Yeah! Deze stijgt in jouw achting 183 plaatsen, om precies te zijn. Op 1290 Frank Sinatra en Theme from New York, New York. En niet ver daar vandaan ligt New Jersey. En dat gaan we ook bezoeken zo meteen. Want Bruce Springsteen woont daar op zijn boerderij. En hij mag Brilliant Disguise vertolken op 1288. Maar het mag ook eens van bij ons zijn. Hè? Geen Belgische band in de top 10, dat weten we nu al. Dus als er eentje passeert, moeten we hem goed soigneren. En dan zeker die knuffelbeer van een berre. Dit is ze met Say My Name op 1289.

0: Deze Bruce Springsteen is opa geworden, want zijn dochter, die met een Belg getrouwd is toch, zo'n ruiter, heeft een dochtertje gekregen, een kindje gekregen. Dus één en al geluk daar in het gezin van Bruce Springsteen. Brilliant Disguise.
1: Zometeen in de top 2000.
0: Ik heb twee tegenstellingen gevonden in wat het komende half uur nog gaat komen. What's Going On bezingt, ja, de maatschappij die helemaal teloor gaat. Marvin Gaye, Ryan Paris, die doet ons toch denken aan het zoete leven. This time we got it right. Voor elk wat wils dus. En ook op de Vlaamse snelwegen, want er staat één file waar je meer dan 5 minuten verliest. Is eigenlijk een minuutje meer, 6 minuten. Dus het valt heel goed mee op de weg op dit moment. Heel fijn. Brusselse binnenring is het 6 minuten aanschuiven tussen Grote Bijgaarde, Dansaartlaan en Jette.
2: De top 2000 met Brecht van Meijerhagen.

0: Ik krijg hier berichtjes, want ik had het een beetje verkeerd gelezen in Highland over Bruce Springsteen, want hij moet nog opa worden. De bevalling is voorzien voor in januari. Begin 2027, zegt Andy Vlaaien hier en Erwin ook. Dus ja, mijn excuses. Ik was een beetje te snel inderdaad. Ik dacht al dat het geboren was, het kindje. Maar ja, dit dus rechtgezet. Deze is wel actueler dan ooit. Dat weet ik dan weer wel, hè. Marvin Gaye en What's Going On in de playlist van je leven. Steelers Wheel stond zich al klaar. Jerry Rafferty, geen nobele onbekende voor ons, hè. Die schreef mee aan Stuck in the Middle with You. Het was eigenlijk scherpe kritiek op de muziekindustrie. We zitten op een cocktailparty. En dan die zin, clowns to the left, jokers to the right. Je kent hem wel, hè. Tot een grote verbazing werd die vlijmscherpe song nog een hit ook. Eerst nog een splinternieuwe in de lijst. Onze eigen Meteor en Fleming. Met Niet Nodig op 1285. Die hoor je naar dit.
1: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek, zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
4: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
6: Van boyzone nostalgie tot solo hits, Ronan Keating komt naar Antwerpen. Beleef zijn Just Getting Started World Tour. Op 7 september 2027 in de Lotto Arena. Tickets en info via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en HLN.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
8: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
9: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
10: Maar alleen nee, mama.
8: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
11: Dit is Joe.
12: De top 2000.
13: Nummer 1285.

kan nog de hele top 10 van de top 2000 door elkaar schudden. Ja, ja, die staat al te pronken in je Joe-app en op joe.be. En dan zie je dat Dolly Parton er ook bij staat voor de allereerste keer. En we weten waarom. Hè. Zou het toch geweldig zijn als eerbetoon dat die nummer 1 wordt, net als Tina Turner een paar jaar geleden. Kies jouw favoriet nu en bepaal de volgorde van de ultieme 10 van de top 2000. Dit is Tuarez met Werbisto, mooi Fries en nog altijd fris liedje op 1203.

Dendermonde, die zat er bonk op in haar stemlijstje. Straks hoor je de song waarover zij zei. Het gaat over de schoonheid van al die kleine, eenvoudige dingen die we eigenlijk minder en minder zien door de nutteloze oorlogen, het egoïsme, de rush van de maatschappij. En daarom zal hij, beste Nicole, volgens mij over 20 jaar nog altijd in de top 2000 staan. Maar eerst nog een liedje over het goede leven. Ryan Paris op 1282. En Dolce Vita. De top 2000.

0: op een moment waarop we hem zo hard nodig hebben, die Louis Armstrong. Met zijn What a Wonderful World daalde hij toch wel 432 plaatsen. Misschien zijn we hem door al die toestanden vergeten, maar des te belangrijker dit liedje. Dus ja, volgend jaar hoger hè, dan die 1281. Alvast bedankt.
1: Zometeen in de top 2000.
0: En groot nieuws over Daryl Hall. Ja, ja. Bij die Man Eater, want die staat straks in de top 2000 te schitteren. En ook deze komt langs. Gehuppeld met zijn cowboyhoed op. Thank God I'm a country boy, John Denver.
2: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
1: Dit is Joe. Het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag. De sfeer bij de begrotingsgesprekken zit onder nul. Premier Bart De Wever voert opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers, want ze moeten nog altijd op zoek naar 10 miljard euro. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
5: Bart De Wever kwam heel bedrukt binnengereden. Zette zelfs even zijn auto-alarm aan, omdat hij zo snel mogelijk wilde binnengeraken en ons helemaal negeerde. Nog sinds het van Peter kwam heel bedrukt binnen. En allemaal ja, konden ze niet genoeg benadrukken hoe ernstig de situatie was en hoe moeilijk het is, hoe ver we nog van een oplossing staan.
4: MR blijft bij zijn standpunt dat er geen extra taksen mogen komen door de BTW-hervorming. Dat herhaalde minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin vanmiddag bij VTM Nieuws.
6: Onze boodschap bij MR is heel duidelijk. We hebben de verkiezingen gewonnen en goed gewonnen met een programma. En die programma, het was duidelijk geen verhoging van de belasten.
4: Dinsdag dan wordt De Wever in het parlement verwacht om zijn begroting voor te stellen, maar de kans is klein dat die deadline gehaald wordt. In Brussel stappen tienduizenden mensen in een klimaatmars. Ze eisen meer aandacht voor de klimaatverandering. Journaliste Rosalie Pieters is daar.
7: Ze gaan ervan uit dat veel mensen toch zijn wakker geschud door de voorbije zomer. Door de vele hittegolven, door de bosbranden, door de oversterfte. De hoofdboodschap hier is naar de politiek toe om toch er werk van te maken om af te stappen van de fossiele brandstoffen.
4: Ex-radiomaker Sven Pichal krijgt bedreigingen naar aanleiding van de documentaire reeks Het Bestaat, dat zegt zijn advocaat. Hij vraagt daarom dat Pichal onherkenbaar in beeld komt in die documentaire en met vervormde stem. De documentairemakers gaan daar ook op in. De reeks gaat over seksueel kindermisbruik. Er was veel rond te doen, omdat in de derde aflevering ook daders aan het woord komen, onder wie dus Pichal. Die aflevering is nog niet uitgezonden. De Amerikaanse president Trump kondigt een energiewapenstilstand aan tussen Rusland en Oekraïne. Volgens hem hebben beide landen ermee ingestemd om geen energiedoelwitten meer aan te vallen. Eerder had hij felle kritiek op Oekraïne omdat het Russische olieraffinaderijen aanvalt. Eerder deze week kondigde Trump aan dat Rusland extra diesel zal leveren op de internationale markt. In ons voetbal is Charleroi met 0-1 gaan winnen op het veld van Standard. Die wedstrijd werd zonder publiek gespeeld na het geweld tijdens de wedstrijd vorig jaar. Charleroi komt zo naast Club Brugge op de tweede plaats, op 1 punt van leider AA Gent. Standard staat 8e. Michael van Tournout heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen. Dat is de eerste veldrit van het seizoen. Hij haalde het voor 2 ploegmaten, Jordi Corsus en Gerbe Kuipers. Bij de vrouwen was de Nederlandse Lucinda Brand de beste. En de Nederlander Max Verstappen heeft de grote prijs van Singapore Formule 1 gewonnen. Hij haalde het voor de Monegask Charles Leclerc en de Italiaan Kimi Antonelli. Verstappen reed van start tot finish aan de leiding. Hij won gisteren ook al de sprintrace in Singapore. Antonelli blijft wel leider in de WK-stand. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met nog kans op een bui, maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 20 graden.
0: Dankjewel Niels. Er staan 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste, dat is die van 8 minuten richting Antwerpen op de A12 tussen Berendrecht en Stabroek. Ook 8 richting Brussel op de E40 tussen Ternat en Groot-Bijgaarde. 6 minuten erbij op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En ook 5 minuten aanschuiven op de E40 richting Gent tussen Drongen en de Gent N60. Antwerpse ring richting Nederland dan tot slot ook zo'n 15 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen.
3: De top 2000 met Brecht van Meijerhagen.

Niet te geloven dit. We vieren net vandaag de verjaardag van de artiest die zo meteen passeert in de lijst. Eerst nemen we nog wat gezonde drugs in. Een stevige scheut liefde met Roxy Music. Die op 6 november de heruitgave van een album gaan vieren trouwens. Met een 360 graden special audio luistersessie in Londen. Dat lijkt me wel echt zalig, hè? Ondergedompeld worden in hun sound. Daar is een bad nemen in de 80's. Love is the drug. Op 1279 in de top 2000.

Hoe zalig is dit? The one and only Daryl Hall die hier hoort. Deze legendarische Hall & Oates wordt net vandaag 80 jaar. En hij mag het al dubbel vieren, want hun Maneater overwint de tand des tijds opnieuw op de 1278ste stek dit jaar. Maar nu naar de tens, want ook de jongere generaties doen mee met de top 2000. In dit geval de meisjes, denk ik vooral, die in zwijm vielen voor Harry Styles en co. One Direction. Styles heeft deze zomer tijdens een concert trouwens nog een emotioneel eerbetoon gebracht aan overleden bandlid Liam Payne. Je kan het nog wel ergens op YouTube vinden. Heel pakkend, helemaal Harry. What makes you beautiful? Op 1277. Goeie avond.

0: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
1: 30 ideeën voor pastaschotels
0: in Libelle Lekker naar
1: de 5 beste beleggingen van het moment
0: in Trends of naar
1: Belgische politiek achter de schermen
0: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
2: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid,
3: Hörmann, zet de puntjes op de O.
2: Ontdek nu de Hörmann deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op hörmann.be.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton?
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: De mistje datjes van Connections.
7: Zeg, de USOV. Toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
8: Tjoe, dat heb ik gemist.
9: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
10: GIX merkt je op.
11: Mode voor haar.
10: Voor hem.
12: En voor ons.
10: Bij GIX vind je mode voor het hele gezin. Van trendy tot tijdloos, in iedere stijl en voor elk budget. Steeds met een persoonlijke service. Dus, waar gaan we shoppen?
12: Bij GIX.
10: GIX. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op GIX.be.
12: Dat is GIX.be, want...
10: GIX merkt je op.

0: I'm a country boy, yeah!
1: Je kan hem live volgen in de Joe-app, die Joe Top 2000. Heel fijn en ook een beetje verslavend eigenlijk. Plaat voor plaat te zien aftellen. En ook af en toe fijn weten horen met nummers die we even vergeten waren, maar dit jaar terug in de lijst terechtkomen. Het zijn er zomaar eventjes 59 dit jaar, zogeheten re-entries. En één daarvan hoor je nu 1275. Gereserveerd voor de Backstreet Boys aan Never Break Your Heart. En die begint eigenlijk met een liefdesbrief. Dus vanaf nu eigenlijk kan je genieten van de wondere stem van de Backstreet Boys. Tot over hun oren verliefd op jou.

0: My. Dit is echt goed gekozen voor een zondagavond. Hè? Backstreet Boys waren dat op 1275.
1: Zometeen in de top 2000.
0: Nu al, ik had hem veel hoger verwacht. Deze Stevie Wonder en Superstition, maar we gaan er dubbel en dik van genieten.

0: staan 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste dat is die van 10 minuten richting Gent op de E40 tussen Loppem en Oostkamp. En ook 7 minuten vertragen op diezelfde E40 in de richting van Gent tussen Nevelen en de Gent N60. En richting Antwerpen op de A12 vertraag je 8 minuten tussen Berendrecht en Stabroek. Het is ook 7 minuten aanschuiven op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 5 minuten dan richting Gent op die Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en Merksem. En dan de Brusselse buitenring. 6 minuten plus tussen Strombeek-Bever en Jette. Gaan we nog even richting Brussel op de E40 voor zo'n 5 minuten vertraging tussen Ternat en Groot-Bijgaarden. Nergens anders verlies je 5 minuten of meer op de Vlaamse snelwegen.
1: De top 2000 met Brecht van Meijerhagen. Good times, great music, dit is Joe. Nummer 1274.

0: Nederlandse Pinkpop Festival. En Jean Blaute rook een zomerhit en hij zei: neem dit zo snel mogelijk op. Et voilà, dit jaar uiteraard ook in de ultieme 2000. Je hoort hem naar dit.
1: Gaan de verraders vanavond bij VTM stoppen met moorden? Of toch niet? En bij VTM 2 wordt Jared Leto tegen wil en dank een soort vampier in Morbius. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Relaxed.
2: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
5: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
4: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
5: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
4: Ramen, deuren, veranda's?
6: Reinaars Aluminium.
5: Vind je vakman op reinaars.be.
7: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
8: Allee ja, we koken er nu niet met lokale ingrediënten. Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
7: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
9: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
10: En nu nog meer.
9: Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
11: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
12: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
13: Maar alleen nee, mama.
11: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
14: Wel, je hebt geen gaatjes.
13: Maar?
14: Nee, geen maar.
13: Alsof.
14: Wat blieft?
15: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stroop. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Cause my dreams are bursting at the seams.
1: Ja, zeg, de eerste week top 2000 zit er bijna op. Het was al een stevige rollercoaster van gelukzalige emoties. Maar dan heb je de volgende twee weken nog niet gehoord, uiteraard. Even uitrusten met Greatest Hits. Dan ben ik er ook weer voor jou. En daarna Joe Easy vanavond. En dan beginnen we er weer aan. Hè? Morgen vanaf 9 uur bij Sven en Anke. Ik heb er nog een paar. Jacques Dutronc en Il est 5 heures, Paris CV op 1269. Maar eerst één plaatsje lager en ook een film gedaald eigenlijk. 259 plaatsen zelfs. Elvis Costello en zijn I Want You. Maar hij houdt toch nog stand. Dat is zeker. Op een mooie 1260. Fijne avond.

0: Maxime stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Goedenavond, het is 6 uur. Joe Nieuws nu met Niels Rosa Peralta.
3: Goedenavond. De sfeer bij de begrotingsgesprekken zit onder nul. Een klimaatmars in Brussel en puntenverlies voor Union. Premier Bart De Wever voert opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting. Ze moeten daar nog altijd op zoek naar 10 miljard euro. Collega Hannelore Simoens.
4: Bart De Wever kwam heel bedrukt binnengereden. Zette zelfs even zijn auto-alarm aan, omdat hij zo snel mogelijk wilde binnengeraken. En ons helemaal negeerde nog. Sinds het van Peter hem heel bedrukt binnen. En allemaal konden ze niet genoeg benadrukken hoe ernstig de situatie was. En hoe moeilijk het is, hoe ver we nog van een oplossing staan.
3: MR blijft bij zijn standpunt dat er geen extra taksen mogen komen door de BTW-hervorming. Dat herhaalde minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin vanmiddag bij VTM Nieuws.
5: Onze boodschap bij MR is heel duidelijk. We hebben de verkiezingen gewonnen en goed gewonnen met een programma. En die programma, het was duidelijk geen verhoging van de belasten.
3: Dinsdag wordt Bart De Wever in het parlement verwacht om zijn begroting voor te stellen, maar de kans is klein dat hij die deadline zal halen. In Brussel stappen tienduizenden mensen mee in een klimaatmars. De politie spreekt van 45.000 betogers. Volgens de organisatie zijn het er 60.000, dubbel zoveel als vorig jaar. De actievoerders eisen meer aandacht voor ons klimaat. Benjamin Clarisse van de organisatie.
6: Mensen zijn heel boos, heel gefrustreerd, omdat er zo weinig politieke reactie gekomen is op deze verschroeiend hete zomer. Mensen verwachten echt wel meer klimaatactie van de politiek. We hebben verschillende eisen. Ik denk de belangrijkste is dat wij zeggen van kijk, er worden nog altijd 15 miljard euro per jaar uitgegeven aan subsidies voor fossiele brandstoffen en dat moet nu echt wel stoppen.
3: Amerikaans president Trump kondigt een energiewapenstilstand aan tussen Rusland en Oekraïne. Volgens hem hebben beide landen ermee ingestemd om geen energiedoelwitten meer aan te vallen. Eerder had hij felle kritiek op Oekraïne omdat het Russische olieraffinaderijen aanvalt. En sport, in ons voetbal is Union niet verder gekomen dan een 1-1 gelijk spel tegen Oud-Heverlee Leuven. Union zakt zo naar de 4e plaats in het klassement op 2 punten van leider AA Gent. OHL staat 14e. Michael van Toernout heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen. Dat is de eerste veldrit van het seizoen. Hij haalde het voor 2 ploegmaten, Jordi Corsus en Gerbe Kuipers. Bij de vrouwen was de Nederlandse Lucinda Brandt de snelste. En wielrennen, de Noor Perstrand Hagenes heeft Parijs-Tour gewonnen. Hagenes sprong op 1 kilometer voor het einde weg uit een kopgroep. Jasper Stuyven die ging nog in de achtervolging, maar strandde op 2 seconden op de 2e plaats. De Fransman Christophe Laporte werd 3e. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen begint de dag grijs, maar daarna wordt het vrij zonnig bij maxima rond 17 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen in het westen. Ook dinsdag vrij zonnig en dan kunnen we lokaal 20 graden halen.
2: Er staan 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Ja, daar ga ik mij toe beperken, want het is een hele waslijst anders. Antwerpse ring richting Nederland, 12 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En ook richting Antwerpen op de E313 vertraag je zo'n 10 minuten tussen Ranst en Borgerhout. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Greatest hits. Met

Hey, goedenavond. De top 2000 weer even neergelegd daarnet. Maar morgen knalt de nummer 1268 om iets over 9 door je luidsprekers. Dat is beloofd. Maak me wakker, zingen de kreuners al. Niemand wil het missen natuurlijk. Ik ga nog even 2 uurtjes door. Tot 8 uur hoor je mij. Met ook Natalia en Riding By. Hey.

Sven en Anke die gaan morgen vanaf 9 uur verder met de lijst Joe Top 2000. Maar er is meer, want de geldexpert van HLN legt uit hoeveel geld je dit jaar al verloren hebt als je blijft zweren bij het spaarboekje in plaats van beleggen. En het is behoorlijk veel. Ik hoor het al, we gaan op onze centen zitten morgen. Mr. Barry White nu, die mocht ook op zijn centen zitten al in de jaren 70. Let the music play. En dat zullen we doen, ook met jouw hulp, want straks verklap ik het thema van onze verzoekjestocht voor vanavond. One ticket, please.

0: verstopping in het toilet is snel gebeurd.
1: Oh, wat was dat?
0: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
1: Ik was nog niet klaar!
0: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
2: In het leven is het altijd een. En deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: Vanaf morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
4: Gix merkt je op.
3: Mode voor haar.
4: Voor hem.
5: En voor ons.
4: Bij Gix vind je mode voor het hele gezin. Haast je, want enkel deze week geniet je van 10% korting op de volledige collectie tijdens de opendeurweek. Dus, waar gaan we shoppen?
5: Bij Gix.
4: Gix. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op gix.be.
5: Dat is gix.be, want...
4: Gix merkt je op.
6: Ramen, deuren, veranda's.
7: Lijnaars Aluminium.
8: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op lijnaars.be.
9: Dit is Joe.
10: Good times.
9: Great music.

Ja, dit is wel iets leuks voor volgend jaar misschien, hè? In de lijsterlijster. Jamie Miller en Baby Doll bij Joe. De top 2000 is even in pauze tot Sven en Anke er morgen weer aan beginnen. En dus wil ik graag met jou het bilan opmaken van de eerste week. De vraag voor vanavond luidt: welk liedje hoor je deze week in de lijst en gaf je meteen kippenvel omdat je deed terugdenken aan een mooie of misschien wel iets minder fijne gebeurtenis in je leven? Je mag het eens met me delen. Stuur dat liedje door en wie weet draai ik het dan nog eens voor jou vanavond met je verhaal erbij en de gebruikelijke goosebumps. Vertel het maar in de Joe-app. Dankjewel.

zoveel herinneringen die al in je opkwamen bij het horen van dat ene liedje in de top 2000 deze week. Straks haal ik er zo'n verhaal uit naar Eva Max en ook Mr. Mister. Die gingen de mosterd halen bij Poëzie en The Beatles. De zin Take These Broken Wings and Learn to Fly komt regelrecht uit Blackbird van de Fab Four. Goeie meesters maken goede leerlingen natuurlijk. Dit is Mr. Mister bij Joe.

0: euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
2: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

er eentje uitgepikt uit die mooie lijst herinneringen bij de top 2000. Pauline die stuurde dat ze er al een pracht van een jaar op zitten heeft. In die warme zomer, zegt ze, van 2026 heb ik de liefde van mijn leven gevonden. Vorig jaar stuurde Pauline altijd haar favorieten van vroeger door, maar er is eentje bijgekomen blijkbaar met een speciale betekenis. Ik heb de liefde van mijn leven ontmoet op vakantie, schrijft ze. En het is een Belg, wees gerust. Dat zegt ze er ook nog bij. En we dansen op het liedje bij onze eerste kus. Oh, zo mooi. Het gaat over Olivia Dean en Man I Need. Goeie keuze van die DJ daar op vakantie. Dus ja, toen ze het liedje maandag voormiddag al hoorde in de top 2000, was ze dolblij natuurlijk. Hun liedje heeft de lijst gehaald. Ik draai ze nog eens voor jou, Pauline. Merci voor jullie mooie verhaal. En nog een fijne toekomst, hè, met jullie twee. Tot de

Kortrijk is dit jaar de stad van de top 2000. Er zijn niet alleen die leuke top 2000 hotspots waar je ook prijzen mee kan winnen als je jouw foto daarvan online zet. Op de finale dag van de top 2000 zenden we ook live uit vanuit K in Kortrijk. En daar zal een afterworkparty losbarsten in Adien met Joe DJ, Sven Ornelis en Tom de Kok. Aan de zijde van Jarna Ponet ook, die je ook wel kent van de ochtend misschien. Je kan er de hele top 2000 lang tickets voor winnen trouwens. En het feestgebeuren zal allemaal plaatsvinden in Mary's Irish Pub daar. Kijk, ik heb er al eentje die er niet zou misstaan.

0: nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond. Een grote opkomst voor de klimaatmars in Brussel. Volgens de politie waren er 45.000 betogers. Volgens de organisatie zelfs 60.000. Dubbel zoveel als vorig jaar. De actievoerders eisen meer aandacht voor ons klimaat. Benjamin Clarisse van de organisatie.
2: Mensen zijn heel boos, heel gefrustreerd, omdat er zo weinig politieke reactie gekomen is op deze verschroeiend hete zomer. Mensen verwachten echt wel meer klimaatactie van de politiek. We hebben verschillende eisen. Ik denk de belangrijkste is dat wij zeggen van kijk, er worden nog altijd 15 miljard euro per jaar uitgegeven aan subsidies voor fossiele brandstoffen en dat moet nu echt wel stoppen.
1: Voor de kust van Djibouti in Afrika zijn zeker 139 migranten omgekomen bij een schipbreuk. Dat melden de Verenigde Naties. Onder de slachtoffers 15 kinderen. De ramp gebeurde donderdagnacht al, maar raakte vandaag pas bekend. De boot was op weg van Djibouti naar Jemen, maar kapseisde. Aan boord waren 350 mensen. 84 van hen zijn nog altijd vermist. Union is zijn leidersplaats in ons voetbal kwijt. Het kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel thuis tegen Oud-Heverlee Leuven. Union zakt zo naar de vierde plaats op 2 punten van leider AA Gent. OHL staat 14e. Wielrenner de Noor Perstrand Hagenes heeft Parijs-Tours gewonnen. Hagenes sprong op een kilometer voor het einde weg uit een kopgroep. Jasper Stuyven ging nog in de achtervolging, maar strandde op 2 seconden op de tweede plaats. De Fransman Christophe Laporte werd derde. Michael van Toerenhout is tevreden na zijn overwinning in de Mosselcross in Dendermonde, de eerste veldrit van het seizoen. Hij was de snelste voor zijn ploegmaten Jordi Korsus en Joran Wiseuren.
3: Ik denk dat het voor iedereen een beetje de eerste grote test is. En, ik wist van vorige week al dat de conditie wel goed zit. Natuurlijk is het een beetje afwachten wat de rest conditioneel gesteld is. En ik weet dat ik goed bezig ben. En op naar de volgende week.
1: Van Toerenhout wint 100 kilo mosselen. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen begint de dag grijs, maar daarna wordt het vrij zonnig bij maxima rond 17 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen in het westen. Ook dinsdag vrij zonnig en dan kunnen we lokaal 20 graden halen. Greatest hits.

Everybody's changing. Ja, met de minuut schuiven we inderdaad dichter en dichter op naar die ultieme nummer 1 van de top 2000. En er is al wat doorgecijpeld hier en daar. Zomaar even 105 nieuwe liedjes in de top 2000. En er is er ook eentje dat voor het eerst in de top 10 staat. Je kan hem nu al ontdekken, want de top 10 staat al in je Joe-app. Alleen jij mag de volgorde nog bepalen. Stem op jouw favoriet van de 10 in de Joe-app, maar ook op joe.be. Er is 10cc.

Cat's Eye verovert de wereld. Ze komen ook uit alle uithoeken van de wereld natuurlijk. Hè. Animal, nieuw bij Joe. En hij was nieuw in de top 2000, hè, op 1935. En ook de volgende vonden we bijvoorbeeld nieuw en nog een beetje bubbling under. Ja. Push the button van de Sugar Babes. De revival van The Girls heeft wat losgemaakt bij jou. Maar ook de volgende... Hoorden we bij Alain gisteren. Die Die van Shakira kreeg ook een welverdiende eerste notering. En de volgende zijn we nog niet tegengekomen. Komt nog wel, denk ik. Danger Zone. Dit is Kenny Loggins.

0: kop
1: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
1: GIX merkt je op.
3: Mode voor haar,
1: voor hem
4: en voor ons.
1: Bij GIX vind je mode voor het hele gezin. Haast je, want enkel deze week geniet je van 10% korting op de volledige collectie tijdens de Open Deurweek. Dus, waar gaan we shoppen?
4: Bij GIX.
1: GIX, mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op GIX.be.
4: Dat is GIX.be, want
1: GIX merkt je op.

De top 2000 maakt heel wat herinneringen los bij de mensen. En daarover hebben we het vandaag voor ons verzoekmoment. De vraag vanavond luidt: welk liedje heb jij al gehoord in de top 2000 dat je meteen terugbracht naar toen? Ik wil je verhaal erbij horen. Je kan het allemaal kwijt in de Joe-app. En misschien vertel ik het straks dan wel op de radio en krijg je het nummer nog eens cadeau op deze heerlijke zondagavond. Stuur een Joe-app.

Een massa verhalen in de Joe-app. Allemaal mensen die de playlist van hun leven al als geen ander beleefden deze week. Straks duik ik in één van die verhalen. Maar eerst aha en, ja, ladies first natuurlijk. Share and believe. Goedenavond.

0: 2000. Zeg, Kortrijk is de stad van de top 2000 dit jaar met de finale dag vanuit K in Kortrijk. Hè? Maar natuurlijk ook die superplezante top 2000 hotspots. Zo kan je bijvoorbeeld in het Belfort van Kortrijk aan de Wrecking Ball bengelen. Je weet wel, die van Miley Cyrus, die trouwens ook al gepasseerd is in de lijst. Zeker de moeite waard om te bezoeken en dat tot 23 oktober, de grote finale dag van de top 2000. Ook live vanuit Kortrijk trouwens. De Bee Gees komen eraan na dit.
1: Nog maar 3 dagen sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.

More Than a Woman. En kijk, hier weer zo'n mooie herinnering bij de Top 2000 afgelopen week. En we blijven in de UK. Want Ingrid zegt hier, ik belandde begin jaren 70 in Londen. En daar proefde ik van de wervelende nightlife. Kleurrijke parties, om het zot verkleed. Het leek wel het centrum van de wereld. En haar grote voorbeeld passeerde woensdag bij Tom en Astrid, zegt ze. Ziggy Stardust, het alter ego van David Bowie. En plots stond ze daar in Londen weer op de dansvloer. Ingrid, heel mooi verhaal. Deze is voor jou.

Hoe kan je de spanning nu een beetje van je af laten glijden? Want die klim naar de ultieme nummer 1 van de top 2000, ja, dat doet toch wat met de mens, hè? Toch wel kleine stressjes af en toe. Wel, gewoon op zondagavond luisteren naar Joe Easy en het is gebeurd. Je bent weer helemaal relaxed. Voor je het weet lig je in Dromenland van 8 tot middernacht bij Joe. En deze kreeg ik al cadeau, ook al van op die fijne digitale zender Joe Easy. Moet je maar eens ontdekken, want die doet je de hele dag door dromen. Lionel Richie, dit is hem met Hello.

0: avond. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij niet op de hoogte is van een zogenaamde energiewapenstilstand met Rusland, maar dat hij er wel klaar voor is. De Amerikaanse president Trump had dat bestand aangekondigd. Volgens hem stemmen Rusland en Oekraïne ermee in om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Zelensky zegt wel dat als Rusland akkoord gaat, Oekraïne zich er ook aan zal houden. Voor de kust van Djibouti in Afrika zijn zeker 139 migranten omgekomen bij een schipbreuk. Dat melden de Verenigde Naties. Onder de slachtoffers zeker 15 kinderen. De ramp gebeurde donderdagnacht al, maar raakte vandaag pas bekend. De boot was op weg van Djibouti naar Jemen, maar kapseisde. Aan boord waren 350 mensen. 84 van hen zijn nog altijd vermist. En Union is zijn leidersplaats in ons voetbal kwijt. Het kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel thuis tegen Oud-Heverlee Leuven. Union-speler Camille van der Perre.
1: Ondermaatse eerste helft, denk ik dat we daar eigenlijk de wedstrijd uit handen geven. We kwamen tekort in de duels, tweede ballen, kwaliteit aan de bal. Dus ik denk op basis van de eerste helft dat ik de punten heb verloren.
0: Union staat nu vierde op 2 punten van leider AA Gent. OHL staat 14e. Vannacht blijft het droog met opklaringen, minimaal tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maximaal tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen. Joe Easy.

0: 2000 van Jo. De lijst gaat verder. Morgen vroeg om 9 uur bij Sven en Anke. Good times, great music.
1: Vanaf morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: Enjoy and take it easy.
0: Joe Easy.

0: Nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Premier Bart De Wever stelt zijn beleidsverklaring uit. Die had hij overmorgen moeten houden in het parlement, maar er is geen zicht op een akkoord over de begroting. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
2: Het is nu ook officieel. Bart Wever heeft zelf een bericht uitgestuurd om te zeggen dat zijn State of the Union dinsdag dat niet meer haalbaar is. Hij heeft ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren.
1: De Wever herhaalt dat er op korte termijn zicht moet zijn op een grondige sanering van de overheidsfinanciën. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij niet op de hoogte is van een zogenaamde energiewapenstilstand met Rusland. Dat hij er wel klaar voor is. De Amerikaanse president Trump had dat bestand aangekondigd. Volgens hem stemmen Rusland en Oekraïne ermee in om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Zelensky zegt wel dat als Rusland akkoord gaat, Oekraïne zich er ook aan zal houden. En een zware nederlaag voor Antwerpen in het voetbal. Het verloor met 5-1 op het veld van Westerlo. In de stand is Antwerp 13e, Westerlo wordt 6e. Vannacht blijft het droog met opklaringen, minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen. Joe Easy.

0: Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Premier Bart De Wever stelt zijn beleidsverklaring uit. Die had hij overmorgen moeten houden in het parlement, maar er is geen zicht op een akkoord over de begroting. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
2: Het is nu ook officieel. Bart De Wever heeft zelf een bericht uitgestuurd om te zeggen dat zijn State of the Union dinsdag dat niet meer haalbaar is. Hij heeft ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren.
1: De Wever zegt dat er op korte termijn zicht moet zijn op een grondige sanering van de overheidsfinanciën. In Houthalen Helligter in Limburg heeft het gebrand in het noodopvangcentrum. Dat bevestigt de burgemeester. De brand brak uit in een van de slaapgebouwen. Een 100-tal bewoners moesten geëvacueerd worden. Iedereen kon het gebouw veilig verlaten, al raakte enkele bevangen door de rook. De 90 bewoners van het getroffen slaapgebouw kunnen niet terug. Voor hen zoeken de gemeente en het Rode Kruis opvang. Rond deze tijd begint een staking bij de NMBS. Die is gericht tegen de besparingen van de federale regering. Door het woordvoerder Dimitri Temmerman.
3: Er zullen minder treinen zijn, maar op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is er wel een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
1: De NMBS raadt aan om de routeplanner te checken om te zien of jouw trein rijdt. In Saoedi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Er is een projectiel ingeslagen op een passagiersterminal en er is brand ontstaan. Het is niet bekend of er gewonden zijn. Gisteren vielen 12 doden bij een aanval op de luchthaven. Die was het werk van Houthi-rebellen in Jemen. Saoedi-Arabië steunt buurland Jemen in de strijd tegen de rebellen. En een zware nederlaag voor Antwerpen in het voetbal. Het verloor met 5-1 op het veld van Westerlo. In de stand is Antwerp 13e, Westerlo wordt 6e. KV Mechelen haalde zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. KV Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. Vannacht blijft het droog met opklaringen, minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen. Joe Easy.

0: van 11 uur.
1: Goedenavond. Geen State of the Union dinsdag in het parlement. Dat heeft premier Bart De Wever zelf aangekondigd. Die wordt uitgesteld omdat er geen zicht is op een begrotingsakkoord. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
2: Hij is ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren. Dus dat wil zeggen dat hij nog misschien 2-3 weken heeft om toch tot een akkoord te komen. Maar laat het ook duidelijk zijn, nog altijd is het gevoel geen idee hoe we hier gaan uitgeraken.
1: In Saudi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Er is een projectiel ingeslagen op een passagiersterminal en er is brand ontstaan. Het is niet bekend of er gewonden zijn. Gisteren vielen 12 doden bij een aanval op de luchthaven. Die was het werk van Houthi-rebellen in Jemen. Saudi-Arabië steunt buurland Jemen in de strijd tegen de rebellen. En een zware nederlaag voor Antwerpen in het voetbal. Het verloor met 5-1 op het veld van Westerlo. In de stand is Antwerp 13e, Westerlo wordt 6e. KV Mechelen haalde zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. KV Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. Vannacht blijft het droog met opklaringen minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen.
3: Joe Easy.
4: Escucha el ritmo.

0: Nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Bij de NMBS is een 24-uren staking begonnen. Die is gericht tegen de besparingen van de federale regering. Daardoor rijden er minder treinen, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman.
2: Op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is dat een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
1: De NMBS raadt aan om de routeplanner te checken om te zien of jouw trein rijdt. Ook onder meer bij de lijn wordt er morgen gestaakt. In Houthale Helchteren in Limburg heeft het gebrand in een noodopvangcentrum. Dat bevestigt de burgemeester. De brand brak uit in een van de slaapgebouwen. Een 100-tal bewoners moesten geëvacueerd worden. Iedereen kon het gebouw veilig verlaten, al raakten enkele bevangen door de rook. De 90 bewoners van het getroffen slaapgebouw kunnen niet terug. Voor hen zoeken de gemeente en het Rode Kruis opvang. Rusland heeft opnieuw energieinstallaties aangevallen in Oekraïne. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. In Kharkiv is een warmtekrachtcentrale aangevallen en in Kiev een elektriciteitscentrale. Daar zitten verschillende wijken zonder stroom. Volgens Zelensky gebeurden de aanvallen na de aankondiging van een zogenaamde energiewapenstilstand door de Amerikaanse president Trump. Hij zei dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinstallaties niet meer zouden aanvallen. Vannacht blijft het droog met opklaringen, minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen.